0: 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Een surfer is afgelopen middag omgekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren aangetroffen. Na een zoektocht met reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. Tennister Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Shelton elkaar. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
2: FM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo bij je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 3 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er sprake was van kwade bedoelingen bij de ontsporing van een trein in het noorden van Frankrijk. Dat zegt het Franse OM. Bij het ongeluk in Normandië vielen vrijdag 44 gewonden, van wie 1 ernstig. De trein botste op een spoorstaaf die op de rails lag. Eerder zei een regiobestuurder van Normandië wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Zover wil de Franse justitie nog niet gaan. De vrouw die zwaar gewond raakte is inmiddels buiten levensgevaar. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Bij het strand van Noordwijk is een 76-jarige surfer om het leven gekomen. Nadat de afgelopen middag spullen van de man op het strand werden gevonden, werd er een zoekactie gestart. Reddingsboten en een politiehelikopter zochten op zee naar de man en vonden uiteindelijk zijn lichaam. Hoe de man om het leven is gekomen is nog onbekend. Het weer, het is bewolkt en er valt wat regen. Het is een graad of 17. Overdag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger. Met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws. MFM.
0: MFM.

Voor jezelf. MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug. Dit is MFM.
0: MFM Brabant.
1: Overal.
0: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 4 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Er zijn geen aanwijzingen dat er sprake was van kwade bedoelingen bij de ontsporing van een trein in het noorden van Frankrijk. Dat zegt het Franse OM. Bij het ongeluk in Normandië vielen vrijdag 44 gewonden, van wie 1 ernstig. De trein botste op een spoorstaaf die op de rails lag. Eerder zei een regiobestuurder van Normandië wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Zover wil de Franse justitie nog niet gaan. De vrouw die zwaar gewond raakte is inmiddels buiten levensgevaar. Tennister Jelena Rybakina heeft voor het eerst de US Open gewonnen. De Kazachse won in 3 sets van de Belarussische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Vanavond in de finale van de mannen spelen Alexander Zverev en Ben Shelton tegen elkaar. Het weer, het is bewolkt en vooral in het midden en zuiden kan er wat regen vallen bij een graad of 17. Overdag is het grijs en regenachtig. 'S Middags is het droger met mogelijk wat zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 5 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. Het dodental van de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen naar 76. 13 mensen worden nog vermist. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit. De veerboot was toen met ruim 130 mensen aan boord op weg van Manila naar Coron. Vrijdag stond het dodental nog op 35. De Filipijnse kustwacht onderzoekt nog hoe het vuur op de veerboot kon ontstaan. Overlevenden zeggen dat ze 2 explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een mogelijke aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Maar zover wil justitie nog niet gaan. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste die op de rails lag. Het weer, het is bewolkt en vooral in het midden en zuiden kan er wat regen vallen bij een graad of 17. Overdag is het grijs en regenachtig. 'S Middags is het droger met mogelijk wat zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 6 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is een man overleden bij een aanhouding door de politie. Hij reed op een fatbike en agenten wilden hem controleren omdat de fiets mogelijk gestolen was. Omdat de man geen ID-bewijs kon tonen, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel en overleed. Of er bij zijn arrestatie geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. Het aantal doden bij de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen tot 76. 13 mensen worden nog vermist. Het vuur ontstond woensdagavond toen het schip onderweg was van hoofdstad Manila naar Coron. Op dat moment waren er zo'n 130 mensen aan boord. Overlevenden zeggen dat ze 2 explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een mogelijke aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Maar zover wil justitie nog niet gaan. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste die op de rails lag. Tennister Jelena Rybakina heeft voor het eerst de US Open gewonnen. De Kazachse won in 3 sets van de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Vanavond is de finale van de mannen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. Het weer vanochtend is het bewolkt met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger met ook wat zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Auto of bedrijfswagenvies? Kom naar Carwash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Carwash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.

0: Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op eindlive.nl.
1: Carwash Uden. Ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
2: Dit is MFM.
3: MFM Brabant.
2: Overal.
3: Jouw muziek en jouw nieuws.
2: Het nieuws van 7 uur.
4: Annette Schut met het NOS-journaal. Het dodental van de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen naar 76. 13 mensen worden nog vermist. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit. De veerboot was toen met ruim 130 mensen aan boord op weg van hoofdstad Manila naar Coron. Vrijdag stond het dodental nog op 35. De Filipijnse kustwacht onderzoekt nog hoe het vuur op de veerboot kon ontstaan. Overlevenden zeggen dat ze twee explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, zegt alarmcentrale Eurocross. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 mensen in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Tennisser Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Russische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Stelten elkaar. Het weer. Vanochtend bewolkt, maar vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger. Dit was het NOS Journaal.
3: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
2: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
1: Kies voor van der A.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: De carwash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De Carwash Os, iedere dag geopend.
3: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
1: Noordoost-Brabant

Zelf.

0: jezelf.
1: MFM.
2: MFM.
0: Jouw nieuws, jouw muziek.
3: I caught it bad just today.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
1: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
0: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
2: Dit is MFM.
3: MFM Brabant.
2: Overal.
3: Jouw muziek en jouw nieuws.
2: Het nieuws van 8 uur.
4: Annette Schut met het NOS Journaal. Reddingsdiensten zijn bij Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Surabaya op Java naar Borneo toen het in de problemen raakte. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met slechte weersomstandigheden en is nog bezig met de reddingsoperatie. Op het schip waren 243 mensen aan boord. Van de 103 geëvacueerden is er één om het leven gekomen. Er zijn geen aanwijzingen voor een aanslag bij de ontsporing van een regionale trein in het noorden van Frankrijk, dat zegt het Franse OM. Bij het ongeluk in Normandië vielen vrijdag 44 gewonden, van wie één ernstig. De trein botste op een spoorstaaf die op het rails lag. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Zo ver wil de Franse justitie nog niet gaan. De vrouw die zwaar gewond raakte is inmiddels buiten levensgevaar. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd de man onwel. Agenten hebben hen gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, is nog niet duidelijk. De Rijksrecherche doet onderzoek. Tennister Yelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Stelten elkaar. Het weer. De dag begint bewolkt met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanuit het westen droger bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
2: MFM.

0: NFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo bij je terug.
2: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
3: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
4: De carwash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De Carwash Os, iedere dag geopend.
2: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
5: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Vier nog één keer met mij de zomer. Op het strand van Rijnlaai.
2: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
3: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
0: Dit is MFM.
4: MFM Brabant.
0: Overal.
4: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 9 uur.
5: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Javazee bij Indonesië zijn reddingswerkers op zoek naar 140 mensen. Zij zaten op een schip dat door nog onbekende oorzaak in de problemen raakte. Op het schip waren 243 mensen aan boord. Van de 103 geëvacueerden is er in ieder geval één om het leven gekomen. Het aantal doden bij de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen tot 76. 13 mensen worden nog vermist. Het vuur ontstond woensdagavond toen het schip onderweg was vanaf de hoofdstad Manila. Op dat moment waren er zo'n 130 mensen aan boord. Overlevenden zeggen dat ze twee explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Maar zo ver wil justitie nog niet gaan. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste die op de rails lag. In Rotterdam is een man overleden bij een aanhouding door de politie. Hij reed op een fatbike en de agenten wilden hem controleren omdat de fiets mogelijk gestolen was. Omdat de man geen ID-bewijs kon laten zien, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel en overleed. Of er bij zijn arrestatie geweld is gebruikt, is nog niet bekend. 11 mensen die gewond raakten bij het ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland liggen nog in het ziekenhuis. Een van hen ligt op de intensive care. Inmiddels zijn 13 mensen weer terug in Nederland. Bij het ongeluk in Zwitserland kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. 40 mensen raakten gewond. Het weer. Vanochtend is het bewolkt met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger met ook wat zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
8: Kies voor Van der A.
7: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl. Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
8: Kies voor Van der A.
4: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws. MFM.
0: MFM.

0: Welkom en schoon dat je weer luistert. Op deze zondag, de 13e september. Ik zou bijna zeggen zonnige zondag, maar ja, die schijnt achter de wolken. Toch?
1: Vandaag niet.
0: Vandaag niet, Tinus? Nee. Of Tinus? Goedemorgen, Geert.
1: Goedemorgen.
0: Ja, nee, Tinus is er volgende week weer. En daar zijn we ook weer heel blij mee. Dan ben ik er niet, want dan heb ik lekker vakantie. Dus dat is ook, dan weten mensen er vast.
1: Je bent weer nou al nu.
0: Ik ben weer nou al nu. Ik ga inderdaad echt naar de zon. Huub van Eindhoven die is begonnen met zingen over een liedje De Avond Valt. En gisteravond, of gisteren, ja, gisteren later in de dag, kreeg ik een berichtje, een verzoekje. Niemand minder dan Ria van Alphen uit Uden, die zei van, zouden jullie morgen een plaatje kunnen draaien voor Truus Manders? Want die wordt 75 en ze wordt gefeliciteerd dus door Ria van Alphen. En ik heb het liedje net opgezocht. En als het goed is, Geert, dan stut hij klaar. En het is het liedje van Ger Koppes met de titel Moeder.

0: Ja, het liedje over onze moeder. En we gaan verder met een liedje van het boek Kwartierke. Dat duurt natuurlijk iets langer voordat je dat hoort, want dat duurt altijd zo met een kwartierke inboeken. Toch?
1: Boekskwartierke, ja.
0: Ja, jij hebt me nou ook. We gaan, het liedje heet Ik Dans. Nou, ik heb vandaag nog niet, maar misschien komt dat nog.

0: En ook zong trouwens.
1: En de bas.
0: En de bas. Oh ja, hij speelde ook de bas. En het is echt een heel mooi liedje. Dus daar gaan we nou naar luisteren. In mijn gedachten.

0: En zoals jullie mij kent, heb ik vaak blokjes. En ja, nou ja, goed, er zat de naam Marieke zat in het liedje. Ja, ik denk zelfs kijken of er nog meer liedjes zijn in mijn hele bestand. Waar Marieke in steun. En toen kwam ik eigenlijk bij Bloody Mary. Dus Marie, Bloody Mary. Er zit eigenlijk een stukje Marieke in. Ja. En dat is van de groep Spulgoed.
1: Ja?
0: Ja, maar ik ga draaien.
1: Ik denk, ik heb nog veel meer.
0: Nee.

0: Ja, het was toch niet zo'n schatje, die Bloody Mary. Maar we hebben er nog één en die gaat over Marie. En dat is misschien nog een groter schatje.
1: Ja, een beetje ondeugend liedje.
0: Het is van pap en pudding. Ja, dan weten we wat daar komt, hè.

0: Ja, dat is mooi. Nou, waar ik hem kwijt.
1: Wie wat waar wanneer in de strikagenda?
2: De berichten. En het is vandaag eigenlijk allemaal fietstochten. Ik zou zeggen, neem ten eerste de regenjas mee. Maar dat is maar gewoon een tip. Het is vandaag de 40ste editie van de Open Monumentendag. Dat was gisteren, maar dat is ook nog vandaag. En er zijn duizenden monumenten open. Gratis ook. En de deuren staan dus open voor het publiek. Je kunt gewoon op internet zoeken waar dat allemaal is. Want dat is gewoon her en der. Maar je kunt dus ook nog een monumentenfietstocht doen van 30 kilometer met gidsen. En de starttijd is om 2:30 bij de Komme. Netjes of 2 in Schaik. En de eindtijd is ongeveer 4:30. En je hoeft niet aan te melden, de deelname is gratis. Dus wie weet is het vanmiddag een beetje droog. Kunnen tussen de regendruppels fietsen. Is het niet droog, Tienes?
0: Nee. Of, ja, Tienes.
2: Ik zeg eigenlijk een Tienes. Geert.
3: Ja, Min.
2: Zondag 13 september, dat is ook vandaag, de MOV-fietstocht in Zeeland. En die is ongeveer 45 kilometer. De fiets mee fietstocht die start bij de Brand 32 in Zeeland bij firma Zwijnenburg. €6 is het, kost het en dat is allemaal gewoon voor het goede doel. Starten tussen 11:30 en 1:00. En op de pauzeplaatsen is muziek en misschien wel een kacheltje en catering. Dan heb ik nog een berichtje voor zondag 20 september. De IVN Uden fietsen en wandelen door de natuur rond Zeeland van stapsteen naar stapsteen. En we weten, de luisteraars die vorige week geluisterd hebben, die weten wat dat betekent. Dat zijn natuurlijk aangelegde perkjes waar dieren dan van de een naar de ander kunnen vliegen of lopen of net waar. En hun rustplaatsje kunnen zoeken. Aanvang 10:00 op het Kerkplein in Zeeland en duurt tot ongeveer 12:00. De deelname is gratis en aanmelden is ook niet nodig. Daar waren mijn berichten.
0: Kijk, ik heb er niet tussendoor geluld
2: vandaag. Heel goed van jou.
0: Dan gaan we verder naar een plaatje van... Ja, het klinkt als Guus Meeuwis.
2: Ja.
0: Maar dat is het niet, want het is op zijn Limburgs. En DJ heet toch uit op Brabant. Nee, Brabant en dan... Op zijn Limburgs. Nou, komt-ie.
2: Gezongen door Fiorenza.
0: Oh ja.

0: prachtig liedje was dat van Fiorenza. Het volgende liedje, ja, daar hebben we deze week heel veel van op televisie kunnen zien. Want 25 jaar geleden is dat gebeurd. Hè? De 11e september, hoef ik dat maar te zeggen. Dan weet iedereen dat de Twin Towers toen dat tijd zijn... moet ik zeggen, gebombardeerd of
1: weggevaagd.
0: Ja. Het was, iedereen weet nog wat hij was op dat moment. Toen de tijd zat ik in het duo Die Twee. En de moeder van Yvonne, die samen met mij ook zong... die moest toen denken, toen ze dat zag op televisie... aan de oorlog dat de vliegtuigen in Geffen in de treinstellen vlogen. En die kwam die ochtend naar mij toe. Ze zei van, Willemien, wat verschrikkelijk wat er gebeurd is. Ik wil een tekst gaan maken en kunnen jullie die dan... daar hebben wij toen bijna... Ja, die dag daarna hebben we daar muziek op gemaakt... en we hebben het opgenomen bij Jos Sommers. En daar is dit liedje uitgekomen, de 11e september van Die Twee.

0: Ja, het was een. Het is mooi. Eigenlijk een beetje een utopie natuurlijk. Vrede op aarde. Ja, we zouden het allemaal wel willen. Dat we allemaal een beetje makkelijker met elkaar om zouden gaan. Maar het valt gewoon niet mee.
1: Gewoon bij jouw eigen beginnen.
0: Zo is dat. We gaan verder met een liedje van Hein Augustijn. Fijn, die man met die mooie stem.
1: Ja, ik heb speciaal voor jou erin gedaan.
0: Nou, dat vind ik lief voor jou. Het gaat over meisjes met zachte gie. Het moet wel uw eigen blijven, joh. Dat zingt hij tenminste.

0: Zeg, we zijn maar klaar.
1: Ja, dan hebben we erop zitten.
0: Jezus, wij moeten nog 86 bunder.
1: 86, man.
0: Ja, stukken met de kneuzer gehad, hè.
1: Ah, jongen, wij moeten goed materiaal kopen, hè.
0: Dat waren we lang klaar geweest.
1: Ja, ik heb ook een keer met de kneuzer in
0: de tractor nog fase zitten.
2: Ja. Het is een hoop ellende met die maïs. Maar de maïs is er ongeveer af, Willemien. Het is er is dan nog een beetje zo her en der. En dat is vroeg van het jaar, want meestal is dat pas zeggen.
3: Ja.
2: Half oktober, eind oktober.
3: Dat klopt.
2: Maar ja, vroeger waren drie rijken en nu vatten ze er 15 tegelijk. Hè. Ja, dat is echt waar. Machines zijn onstelbaar.
3: Maar ik vind wel, als de maïs er af is, dan lijkt de wereld ook weer groter.
2: God.
3: Alhoewel de maïs dit jaar niet zoveel was.
2: Nee.
3: Zo hoog stond hij niet. Maar dan...
2: Dan wordt het land weer wat wijer.
3: Dan wordt het land weer wat wijer.
2: Daar heb je goed over nagedacht.
3: Ja.
2: Daar hebben Marie-Christine een liedje over gemaakt.
3: Ja.
2: Maïs. Nou ja, het herfst wordt het. Vandaag hebben we denk ik wel een beetje de voorbode van de echte herfst.
3: Echte herfst, ja.
2: Morgen krijgen we nog een beetje nazomer misschien. En dan dinsdag en dan is het. Dan gaan we op kerst aan. Wanneer doen we weer kerstliedjes draaien?
3: Over twee maanden.
2: Een keer erder doen.
3: En een keer erder, oké. Okay, zal het doen. Brabant op zijn wijdst.
2: Van Marie-Christine.

En dan zijn we op het einde van het eerste uur van Op de Rand van Brabant. En dan gaan wij nog een klein stukje het land van het zaandrijden van een beetje Brabants. En we zijn weer terug naar reclame en journaal.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Vier nog één keer met mij de zomer. Op het strand van Rijnlaai.
2: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
0: Dit is MFM.
3: MFM Brabant.
0: Overal.
3: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 10 uur.
4: Annette Schut met het NOS Journaal. De ontwikkeling van nieuwe AI-modellen moet worden vertraagd om de veiligheid te waarborgen. Dat zeggen topmannen van verschillende grote AI-bedrijven. Het initiatief komt van de topman van het Amerikaanse Anthropic en wordt onder meer gesteund door SpaceX-baas Elon Musk en de topman van OpenAI. Volgens hen brengt kunstmatige intelligentie veel voordelen, maar gaat de ontwikkeling te snel, waardoor AI binnen een jaar het internet over zou kunnen nemen. Vanwege de zorgen zegt de baas van OpenAI nog zeker een jaar te wachten met het verkopen van aandelen. Reddingsdiensten zijn bij Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Java naar Borneo toen het in de problemen raakte. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met slechte weersomstandigheden. Op het schip waren 243 mensen aan boord. De andere 103 mensen zijn geëvacueerd. Een van hen is om het leven gekomen. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fiets. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd en kort daarna werd de man onwel. Of er bij de arrestatie geweld is gebruikt, is op dit moment nog niet duidelijk. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste, die op de rails lag. Het weer. Het is bewolkt vanochtend, met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag wordt het vanuit het westen uit droger. Ook de zon laat zich zo nu en dan zien. Het wordt een graad of 18 tot maximaal 21 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
7: De carwash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De Carwash Os, iedere dag geopend.
8: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
9: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
3: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

Welkom terug in het tweede uur van Op de Rand van Brabant. En we zijn begonnen met een mooi liedje van Jan van der Heijden met toffelen. Ja, vroeger ging het lekker lang en toffelen en dan gaan we lekker buchten. Met z'n allen rond de toffelen. En Lia de Haas, die had eigenlijk ook wel een liedje. En hij had de titel van Blef nog even.

0: We moeten er toch maar aan wennen aan dat weer, denk ik, of niet? Want alle liedjes die jij uitgezocht hebt, kwamen wel een beetje over de herfst.
1: Ja, nou, ja ik heb altijd zo een beetje zo'n vergevoel, hè?
0: Ja, ja, dat doet het goed. We gaan verder met een liedje van Marie Mullenbroek en die altijd tijd zat. Heb ik ook altijd tijd zat?
1: Nou, die gaat erover dat we vroeger meer tijd hadden, de mensen, als nou.
0: En is dat ook zo?
1: Ik denk het wel.
0: En waar ligt dat aan?
1: We zitten in een gejaagde maatschappij.
0: Nee, helemaal goed. Ben jij nou op, dadelijk op vakantie, hè?
1: Heerlijk.
0: Dat zullen we zien, hè? In Zuid-Europa is dat een stuk anders dan hier, hoor.
1: Ja.
0: Hebben mensen veel meer tijd. Net, misschien is Mark er ook geweest. We zullen het horen.
2: Hadden even tijd, hoorde vroeger zo dik

degen, anders raakte van de lek. Waarom kon daar toen wel alles op het gemak, maar stond tegenwoordig de teugels altijd strak.

Nou belde voor het op om iets af te spreken. Mijn bietje geluk kan het over 3 weken. We jachten en jagen achter alles aan. En amper de tijd ergens stil werd te staan. Met 2 gaan werken, 2 wagens voor de deur. 2 kinder, soms 3, maar dat hij er nooit voor. Een nijlijks probleem, dat dient zijn eigen aan. Strak hem nog geen tijd, maar hem dood zelfs te gaan.

0: Ik heb tot het zal, voor hem heur ik nou nooit meer. Ik heb het zal.
1: De artiest van de mond in Op de Rand van Brabant.
2: En de artiest van de maand is het Kwartjesvolk uit Zeeland. En in het eerste uur hebben we al een nij liedje gedraaid. En dat ga ik nou in het tweede uur ook doen. En de titel van dat liedje is Op het eerste gezicht.
3: Even wachten. Even, ik mis iets.
2: Je mist iets?
3: Ik mis iets. Je hoort altijd dat Kwartjesvolk is een groep uit Zeeland. En voor ze verdonk om en wie er om.
2: Ja, maar het
3: is... Je denkt zo van iedereen kent Kwartjesvolk, dat hoeft niet meer.
2: Nou, de luisteraar, die heeft onze Jan hier gehoord. En die heb ik een heel uur aan zijn...
3: ja, dat is ook wel zo.
2: Ja, een heel interview gehad. Dus mensen kennen Kwartjesvolk wel. Maar ik wilde vertellen over dit nieuwe liedje.
3: Ja.
2: Dat ze met dat liedje bedoelen, op het eerste gezicht zijn we nog geweldig. Op het eerste gezicht, ook al zijn we wat ouder. Want ze zijn inderdaad 45 jaar ouder geworden nadat ze begonnen zijn. Dus... Op het eerste gezicht.

0: Ja, en ook na 45 jaar maken ze nog schitterende liedjes. De man van Kwartiefolk. We gaan verder met een liedje van Ad Laat. En dat gaat over Jan. En we luisteren dan hoe Jan op het eerste gezicht nog een kindje is. En we gaan mooi mee.
1: Steeds ouder wordt.
0: We gaan mooi mee luisteren hoe dat je groeit. Toch?
1: Ja.
0: Ja. Jan van Ad Laat.
2: Met korte hoor en grote oren stond hij strak te kijken. Met zijn handje aan de stoel in zijn matrozenpak. Want op de foto wil hij geer een grote jongen lijken. Ook al waar hij nou niet krek zo goed op zijn gemak. Je fotograaf die bleef maar met zijn vogelken aan de gang. Het jongske worden ongetierge duurde vulst te lang. Jantje zit stil, zin zijn moeder toen nog. Ben Jantje maar din als zijn moeder dat zin, want als ze dat zeggen dan doet ze dat toch. Toen Jan een jaar of 18 waren, godsgeloeiend sterk, stond hij elke dag met kuiperspecie op de bouw. Het ging erop, niet al te lui, een degelijk stukje werk, maar zotteres en zonder zocht, dan keek hij niet zo nauw. Met elke meid die Jan dat zovers nog versieren kon, sjouwde hij net zo lang totdat ze in de steiger stond. Jan houdt uw haan thuis, zin het meidje dan nog? Bij Jan dan maar dinnen zit meidje dat zin, want als ze dat zeggen dan doet het dat toch. Maar Jan die wordt de Janus oud en grijs en kool versleten. Tussen de oude mannekes doodde ze hem aan de kant. Hij kon niet veel onthouden, maar hij waar nog niet vergeten. Als ge 100 wordt, komt er een foto in de krant. Hij heeft het niet gehaald, hij is er krak niet meer verjeurd. Daags verdet hij 100 worden, waar het met hem gebeurt. Janus go heen, zin de zuster toen nog. Wij Janus maar din is de zuster des in, want als ze dat zeggen, dan doet het dat toch. In het uurst toen kon Johannes aan den hemel maar niet wennen. Steeds weer waren donderjagen met de engelenschaar. Want hij dacht die engelen, het lijken krak ons hennen. Hij kon er niet aan wennen, dat er toch verschil in waar. Hij vloekte en hij tierde, wat een rouw in zijn mond. Als hij in de wolken waar en berg geen eier vond. Johannes niet vloeken, sprak Maria toen nog. Bij Johannes maar du, want God zakert je, als ze dat zei.

Onze Adrie Happenbrouwers was daar met 65 plus. Het waren allemaal liedjes die een beetje met de leeftijd te maken hebben. En de groep Oef, die gaat nog een liedje doen verder. Onze Geert de muziekagenda zal vertellen. En over dat we vandaag moeten leven. Niet morgen. Niet gisteren. Vandaag. Dit moment.

0: Zometeen meer muziek. Dit is Op de Rand van Brabant. Met info uit de streek.
1: Ja, ik heb wat berichtjes voor te noteren in de agenda. Want in september heb ik geen muziekberichtjes, maar wel voor oktober. Namelijk op zondag 4 oktober komen de Vulpoepers 3.0 in het Festiland Festival bij Heerlijk Hemelrijk. Nou, dat is voor de mensen die de Vulpoepers nog kennen heel erg interessant. Ook op zondag 4 oktober heeft Marie-Christine weer een theatershow in Theater Thuis in Volkel. En het thema is het mooiste van Maria. Er zijn twee uitvoeringen. Je kunt reserveren via de website mariechristine.nl. En één begint om 11 uur en de andere begint om 3 uur. En dat is allemaal op de Hoge Randweg in 18 in Volkel. Dan heb ik nog een berichtje over het Boekenskwartiertje. En die komen op zondag 18 oktober in het dorpshuis in Zeeland. En als je middags om 2:30 en je kaartjes wilt kopen, dan moet je zijn bij www.dorpshuiszeeland.nl. Dat waren mijn berichtjes, Wilmien.
2: Dankjewel. Gewoon mijn Nederlandstalig lied. En nou, liedje, dat kent echt iedereen. Boudewijn groet met Verdronken Vlinder.
3: Zo te sterven op het water met je vleugels van papier.

Bezeme. De grootvader wandelt met de kleine jongen door den hof. De grootvader kijkt naar zijn groentes. De ertjes en de slooi en de savoie. De jongen kijkt ook. En hij prakkezeert erover wat die opa's nog meer kan vragen. En wat zijn die opa? Dat zijn de zwarte bezemen, jongen. En ze zijn rood, opa. Dat komt dat ze nog groen zijn, jongen.

iets geks. Als ik weer sta te koken en mijn pot ga aan het roken, lijkt hun moeder al meer op een heks. Maar het kan me niet schillen als ik juist sta te vullen.

0: Ja, we hebben geluisterd naar een vertelling van Willem Ive. Daar vertelde onze opa mijn ook, dus nou weet ik waar het vandaan komt. En daarna hebben we een liedje gedraaid van Ger Koppes. Dat ging over haar kruidentuintje en hoe ze er eigenlijk lekker bij voelt. En een tuintje, ja, daar had de familie van de kerkhof ook een tuintje, maar die hadden er weinig kruiden in, maar ze hadden een hond in. En die hond die heet Joekeltje.
1: Joekeltje.
0: Maar ik zei, wij zeggen al een grote joekel, dan zat een grote hond, maar een joekeltje, dat zat wel een klein hondje zijn.
1: Denk het wel.
0: Ik heb geen

0: Het zijn in een keer een hoop joekeltjes geworden. Ja.
1: Hey, en dan zeggen ze ook nog dat Limburgs niet te verstaan is, hè?
0: Ja, ik moest ook even goed. Het was echt Tilburgs. Dus ja. Op zich ook weer een mooi dialect natuurlijk. Ze hadden het over een hond en daar blijven we bij. Want Huub van Eindhoven die had ook een liedje met Onze Hond.

0: Nee, jingle. Jingle.
1: Oh, dat kan niet, want ik heb hem al aan staan.
2: Gezellig en lekker Brabants. Gezellig en lekker Brabants. In, op de rand van Brabant.
1: Ja, dan krijgen we die korte liedjes en onze hond en zo zat te luisteren. We gaan verder met een liedje van Atte Laat.
0: Hey.
1: De lucht zit nog vol met dagen.
0: Gerard van Maasakkers.
1: Dat bedoel ik eigenlijk.

0: volgende liedje, dat wordt een liedje speciaal voor ons pap. Die wordt aanstaande woensdag 92. Wat een leeftijd, hè? Oh, ja. Nou, daar zijn we natuurlijk hartstikke trots op dat hij daar wordt. En één liedje wat hij altijd super mooi vindt is een liedje van Arie van Roosendaal. De vier kleine mannen. En die gaan dan met vier cadeautjes op stap. Een eiken en wat bloempjes. En nou, het gaat allemaal mis. En uiteindelijk verzinnen ze toch weer iets om hem te geven. Ja, zijn pap vindt dat gewoon kei mooi. Nou, wij wensen hem in ieder geval een hele fijne verjaardag toe.
1: Ja.
0: Namens de hele familie.

Ja, helemaal een liedje over de kindjes die met cadeautje aan de rommel gingen. We gaan verder met een liedje van Yvonne, Jan en Roland. En die hebben een liedje gemaakt op een cover van Jacques Brel. Bekend uit Frankrijk natuurlijk, maar het gaat nou Jacques Brel op zijn Brabants.

0: uurtjes op de rand van Brabant. En ja, we hopen dat je volgende week weer aan de radio gekluisterd zit. Dan zijn er in ieder geval Geert en Tinus weer. En Geert, ook weer bedankt, want jij hebt nou de techniek gedaan.
1: Ja.
0: En dat ging hartstikke goed. En Albert Kunneman, die stuur hier al klaar, die draait zo meteen tot de klok van 1 uur. Geert, jij hebt nog een spreuk.
1: Ja, sommige mensen zijn net als wolken. Als ze verschijnen, dan zijn net als wolken een beschermende factor.
0: Oké, want van de week had ook iets met wolken.
1: Dat was je anders.
0: Dat was wel iets anders. Nou, iedereen een fijne zondag en tot de volgende keer.
1: Houdoe.

0: Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
1: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.

0: staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
1: Carwash Uden. Ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
2: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Bergen. Boek nu.
3: Dit is MFM.
4: MFM Brabant.
3: Overal.
4: Jouw muziek en jouw nieuws.
3: Het nieuws van 11 uur.
5: Annette Schut met het NOS Journaal. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd door agenten tegen de grond gedrukt, is te zien op beelden op sociale media. Hij schreeuwde daarbij ook om hulp. Het gaat volgens het OM om een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Toen hij geen identiteitsbewijs kon laten zien, werd hij aangehouden. Maar tijdens de arrestatie werd hij onwel. Hij werd gereanimeerd, maar hulp mocht niet baten. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. De ontwikkeling van nieuwe AI-modellen moet worden vertraagd om de veiligheid te waarborgen. Dat zeggen topmannen van verschillende grote AI-bedrijven. Het initiatief komt van de topman van het Amerikaanse Anthropic en wordt onder meer gesteund door SpaceX-baas Elon Musk en de topman van OpenAI. Volgens hen brengt kunstmatige intelligentie veel voordelen, maar gaat de ontwikkeling te snel, waardoor AI binnen een jaar het internet over zou kunnen nemen. Reddingsdiensten zijn bij Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Java naar Borneo toen het in de problemen raakte. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met slechte weersomstandigheden en is nog bezig met een grootschalige reddingsoperatie. Op het schip waren in totaal 243 mensen aan boord. Van de 103 geëvacueerden is er één om het leven gekomen. Tennister Jelena Rybakina heeft voor het eerst de US Open gewonnen. De Kazachse won in 3 sets van de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Vanavond is de finale van de mannen tussen Alexander Zverev en Ben Stelten. Het weer, vooral in het midden en zuiden regent het af en toe. Later vanmiddag vanuit het westen droger, maar ook wat zon bij een graad of 19. Vanavond en vannacht in het uiterste zuiden wat regen, maar in de rest van het land is het droog, bij 11 tot 16 graden. Morgen zon en af en toe een bui. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
8: Kies voor van der A.
7: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
9: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
10: De carwash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De Carwash Os, iedere dag geopend.
7: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
8: Kies voor van der A.
4: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
3: MFM.

0: Cliff Richard. Somewhere over the rainbow. Met nog een extra toegifje. Ja, een hele goede morgen, luisteraars. Het is alweer bijna 11:50. En het is zondag. En rond deze tijd, dus tussen 11 en 1, dan weet je wat dat betekent. Dan hebben we het programma Het Moet Kunnen. En vanuit de studio in Os heet ik je van harte welkom. Live bij 2 uur gezelligheid en muziek in vele smaken. Mijn naam is Albert Kunneman en ik schuif graag bij je aan de keukentafel. Ik heb hier ook een lekkere kop koffie klaarstaan. Ja, binnen handbereik. Maar hij staat wel om het hoekje. Dus de kans dat ik hem vergeet is gewoon aanwezig. En wat je ook aan het doen bent, of je aan het werk bent, de krant aan het lezen bent, in de keuken staat of gewoon lekker rustig opstaat. Misschien lig je nog wel lekker in je nestje. Maar ook natuurlijk, ik heb muziek die past bij elke bezigheid. En dat gaat van herkenbare klassiekers tot verrassende nummers. Want ja. Ook dat moet kunnen. En heb je een verzoekje? De eerste heb ik al binnen. En wil je een niet-commercieel bericht doorgeven? Dat kan namelijk ook allemaal op het telefoonnummer 0412-627733. Dus 0412-627733. En daarnaast blijf je natuurlijk op de hoogte van alles wat er speelt in onze eigen omgeving. Want ook het lokale nieuws krijgt hier de aandacht die het verdient. Maak het jezelf gemakkelijk en begin met genieten. En dat zal met de volgende plaat best lukken. Ed Sheeran.
1: I found a love for me.
0: En welkom.
1: Darling, just die
0: gezellig.
1: Right.

0: Albert, waar blijft mijn verzoekje?
1: Nog even wachten.
2: Toen hij de deur dicht deed met het paspoort in zijn jas, had zij totaal geen weet en stond de snelkoppan op het gas.

0: Tony van der Bos.
1: Het was op een maand.
0: Prachtige stem.
1: Toen hij verdween, nergens.
0: De noorderzon scheen. Ja. Ik lees hier een berichtje en dat komt uit het Brabantse Dagblad. En die hebben ook zo'n artikeltje van gehoord. En dat gaat dan meestal over wat kleine kinderen zeggen. Deze vond ik eigenlijk wel leuk. Want er waren twee nieuwe buurmeisjes in de straat. En die van 5, die vertelde dat ze een zusje van 3 had. Dat buiten even later ook kwam spelen. Getooid met prinsessenschoentjes, prinsessenjurk en een diadeem. Ik zei tegen haar, wat ben jij mooi, prinsesje zeg. Dat was mijn reactie. Ze knikte stellig van, nee, ik ben geen prinses, ik ben gewoon Lisa. Waarop haar zusje van 5 zei, maar ze is soms ook wel een draak. Dat vond ik wel een hele leuke. Ja, en kleine draakjes worden groot. We gaan een verzoekje doen. Er is een verzoekje gedaan door Rini. En die wou graag genieten van de mooie stem van André van Duin. Want die heeft heel wat mooie liedjes op zijn repertoire staan. En ja, wel een heel gevoelig lied heb ik hier. Dat gaat over de vader van André. Daar zingt hij over. Mijn allergrootste fan. En bellen mag nog steeds 0412 62 7733. En leuk dat jullie luisteren.

de vele kleuren foto's van mij rond. En weet degene die het waagde om te zeggen dat hij de grappen van mij niet zo aardig vond. Ook de kritiek

was hij trots als ik première van een show had. In Rotterdam, of in Den Haag, of in Carré. Dan zei hij graag zo langs zijn neus weg tegen mensen dat hij mijn vader was, de vader van André. Gelukkig heeft hij dat nog jaren kunnen zeggen. En dat is iets waar ik bijzonder blij om ben. Want op de dag, ik zal het nooit vergeten, dat ik hem verloor.

Ja, en ik weet niet of je luistert, Laurens. Want die is altijd blij als ik een Frans liedje draai. Nou, deze was dan voor jou, Laurens. Eigenlijk had ik dat van tevoren moeten zeggen. Hè? Ja. We gaan eerst eventjes naar Os, want ik heb nog een verzoeknummertje klaarstaan. Daar ga ik zo draaien. Want de politieke partijen Pro en SSO die willen dat er weer door iemand toezicht wordt gehouden op de ondergrondse fietsenstalling bij station Os. De politieke partijen die doen die oproep aan burgemeester Frauke de Jonge, omdat het aantal aangiftes van fietsdiefstal bij het station blijft toenemen. De partijen dienen tijdens de raadsvergadering van 17 september een motie in. En daar vragen ze de burgemeester te onderzoeken wat het kost om toezicht te houden. Welk deel de gemeente dan moet betalen en of IBN een rol kan spelen bij het toezicht houden. Ik vind dat het college wat sloom reageert, dat zegt fractievoorzitter Dolf Warris van Pro. Mensen gaan nu niet meer op de fiets naar het station en het is een slechte zaak. Volgens oud-wethouder Warris is de oplossing om net als vroeger iemand bij de fietsenstalling te zetten. Hoe eenvoudig kan het zijn, zegt hij. Nou, zo eenvoudig is dat volgens burgemeester De Jonge echter niet. Het is moeilijk en niet op korte termijn te regelen, schreef ze eerder aan de gemeenteraad. Een woordvoerder van de NS zegt dat het niet gebruikelijk is om bij kleinere stallingen als in Os toezicht te hebben. En daar wordt meestal gewerkt met zelfservice. Ja, het is natuurlijk altijd jammer als de fietsen gestolen worden. En tegenwoordig praat je al gauw over een paar duizend euro voor zo'n fiets. We gaan naar een verzoekje van Christine en Tony. En die luisteren elke zondag trouw naar deze zender. Vooral vanwege de mooie muziek. Maar ze kiezen zelf ook mooie muziek uit. Hier hebben we er eentje van Yusuf, oftewel Cat Stevens, Morning Has Broken. En bellen kan nog steeds.

Bruno Mars met Whiskey Doll. Ja, en misschien denk je wel, Albert, heb je die niet vaker gedraaid? Ja, en ik ga hem nog heel veel draaien, want ik vind dit een geweldig mooi plaatje. Goed, we gaan eventjes naar Schaik, want daar is bij een boerderij aan de Zeelandse Dreef vrijdagavond een nitreuze gas vrijgekomen. En wat is dat? Dat is een giftig en gevaarlijk voor mens en dier. De brandweer die heeft een doek bij de koeienstal dichtgemaakt om de dieren te beschermen. Het levensgevaarlijke gas kwam uit een kuil en daaromheen zou een oranje damp hebben gehangen. Een nitreuze gas kan vrijkomen bij het inkuilen van maïs of gras. Behalve de brandweer was ook een adviseur gevaarlijke stoffen te plaatsen om de situatie onder controle te houden. Ik heb eerlijk gezegd nog nooit gehoord van zo'n nitreuze gas. Ik heb diverse gassen gezien, of gezien, dat kan niet, maar geroken. Ook in mijn naaste omgeving, vandaag niet, want ik ben hier alleen. Maar ja, dit kende ik nog niet. Wat ik ook nog niet kende is voorheen Busy. En Busy die doet mee aan de beste zangers. En die was nu eigenlijk degene waar de liedjes van gezongen werden. En ik had eerlijk gezegd gisteravond gedacht van ja, wordt dat wel iets? Want het is eigenlijk meer een rapper. En wat kun je daar nou nog van maken? Nou, Desree die weet daar wel iets van te maken. Luister maar eens wat zij deed met het nummer Weekend. En hulde aan de band van de beste zangers. Prachtig mooi. En bel ik al nog steeds.

En ik weet bijna zeker dat ze luistert. Annie, deze is voor jou. Annie van Grunsven. Cliff Richard. En ik weet zeker dat ik er heel wat mensen blij mee gemaakt heb met deze platen. De afgelopen twee platen, mag ik eigenlijk wel zeggen. Ja, ik ga eventjes iets doen voor onze collega's van DTV. Want die komen met een nieuw programma. En dat gaat eigenlijk over het volgende. Welke dossiers staan de gemeenteraadsleden de komende 4 jaar te wachten? En hoe bereiden ze zich voor op die belangrijke beslissingen in hun gemeente? Die vragen die staan centraal in een nieuw tv-programma dat dit najaar te zien is op DTV Nieuws. Elke gemeente die heeft inmiddels een nieuw college van BMW. En de raadsleden zijn weer terug van zomerreces en staan aan het begin van een nieuw politiek jaar. En in Uit de Raad, zo heet het programma Uit de Raad, haalt DTV wekelijks 2 of 3 politici letterlijk uit de raad om in de DTV-studio aan te schuiven. En telkens wordt een actueel lokaal thema besproken. De aanpak van de woningnood of de lokale klimaatambities, maar ook hete hangijzers in specifieke gemeenten zoals de financiële crisis van de Pas in Bernhezen of de verhuizing van het Verdihuis in Os komen aan bod. De kijkers van elke DTV-zender krijgen een eigen lokale versie van Uiteraard voorgeschoteld. Elke zaterdagavond vanaf 7 uur is die 24 uur lang te bekijken op DTV of natuurlijk op de site, op onze site mag ik wel zeggen, in onze app. Goed, hopelijk ben je genoeg geïnformeerd. Anders zou ik echt adviseren, ga eens een keer naar de site van DTV en van MFM. Want dan kom je nog eens wat leuke dingen tegen. Over leuke dingen gesproken. Wat denk je hiervan? Bruce Hornsby. That's the way it is.

0: En ik heb eigenlijk te veel mooie muziek om allemaal te kunnen draaien. En de verzoekjes blijven maar lekker binnenkomen. Er wordt ook weer geluisterd vanuit Australië. En daar kwam ik net eigenlijk pas achter, want ik had mijn telefoon nog niet geopend. En het stikt er van de berichtjes, dus ik ga ze zo eens even rustig doornemen. Marilyn, welkom bij MFM Brabant, bij Het Moet Kunnen. En ik ga zo'n plaatje voor je draaien. Ik vind het toch wel geweldig dat je elke week luistert, toch?
1: I'm mad about a boy, and I know it's stupid to be mad about a boy. I'm so ashamed of it, but must admit it.

Ja, langzaam maar zeker gaan we naar het einde van dit eerste uur. Maar we hebben nog een uurtje te gaan, dus vrees niet. We hebben nog heel veel mooie muziek klaarstaan. En ja, ik heb hier een berichtje, dat spreekt me heel erg aan. Er is een jonge Udenaar en ik haal dit bericht uit het Udens Weekblad. En die strijdt voor een treinstation in Uden. Ja, Os heeft het natuurlijk al. En ja, bij Uden heeft vroeger eens ooit een Duits lijntje gelopen. En volgens mij kwam die ook in Schijndel, Veghel, Uden, Zeeland, overal. En dan is er een scholier en die zegt, en die scholier die heet Julian Leijnsen, die is 19 jaar, en die pleit voor een petitie. Inmiddels heeft zijn initiatief duizenden handtekeningen al opgeleverd en met zijn actie wil de jonge Udenaar de gemeente aanzetten tot een onafhankelijke haalbaarheidsstudie naar een beter openbaar vervoerverbinding van en naar Uden. Ik ben daar wel voor. Julian die woont al zijn hele leven in Uden en naarmate dat hij ouder wordt, merkt hij dat de bereikbaarheid van Uden een steeds grotere rol speelt. Ik ga in de bos naar de middelbare school en met de trein zou ik er zo zijn. Veel jongeren zoals ik hebben openbaar vervoer nodig voor bijvoorbeeld school en werk. En daardoor zijn we al snel verplicht om uit Maasrost weg te trekken om dichter bij de school of werk te gaan wonen. En volgens Julian schort het vooral aan de verbindingen. Wie geen auto heeft, die moet met de bus. En bussen zijn sloom, hebben vertraging of er zijn stakingen. En dat schiet allemaal niet op. Een treinstation zou volgens hem een mogelijke oplossing kunnen zijn. Ja, er zijn natuurlijk voor en tegens. En ik moet heel eerlijk zeggen, als wij al moeite hebben om de bruggen voor elkaar te houden, ja, wat moet het dan wel niet zijn met zoiets om dat te gaan bouwen. Maar ik ben positief denkend en ik ga zeker die petitie steunen. Dus wie weet, als we dat allemaal eens gaan doen. We gaan naar Linda Ronstedt en dan gaan we naar reclame en nieuws.

0: MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
0: De carwash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De Carwash Os, iedere dag geopend.
2: Vier nog één keer met mij de zomer. Op het strand van Rijnlaai.
3: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
4: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
1: Dit is MFM.
0: MFM Brabant.
1: Overal.
0: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 12 uur.
5: Annette Schut met het NOS Journaal. Na een reeks incidenten roept de burgemeester van Delft inwoners op de komende tijd 's nachts niet alleen te fietsen. Meerdere vrouwen zijn aangerand of mishandeld in een recreatiegebied in de stad. In de Delftse Hout waren zeker 4 incidenten. 2 keer is een vrouw aangerand. Bij een ander incident is een vrouw van haar fiets geduwd en mishandeld. Diezelfde nacht meldde een andere vrouw aan de politie dat iemand haar van de fiets probeerde te duwen. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd door agenten tegen de grond gedrukt, is te zien op beelden op sociale media. Hij schreeuwde daarbij ook om hulp. Het gaat volgens het OM om een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Toen hij geen identiteitsbewijs kon laten zien, werd hij aangehouden. Maar tijdens de arrestatie werd hij onwel. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. Een Russische drone is volgens Oekraïne vlak bij de Poolse grens ingeslagen. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken is het een herinnering aan Europa dat Poetins terreur direct aan de poorten van de EU en de NAVO klopt. Ook in de havenstad Odessa was een droneaanval. Daar werden zeker 2 mensen gedood. Bij een auto-ongeluk in het Drentse Bijlen is een kind om het leven gekomen, meldt de politie. De 4 andere inzittenden zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 2 volwassenen en nog 2 kinderen. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28. Op foto's is te zien dat de auto frontaal op een auto is gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het weer, vooral in het midden en zuiden, regent het af en toe. Later vanmiddag vanuit het westen droger, met ook wat zon bij een graad of 19. Vanavond en vannacht in het uiterste zuiden wat regen, maar in de rest van het land is het droog. Het wordt dan 11 tot 16 graden. Morgen zon, af en toe een bui, dan tussen de 20 en 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
8: Kies voor van der A.
7: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
9: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
7: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
8: Kies voor van der
9: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berchem. Boek nu.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.

De Nederlandse groep Sparrel. Nu ook te beluisteren in Australië. Ja. Jammer dat ze niet meer bestaan. Of zeg ik nou iets te veel? Een hele goede middag allemaal. Het is zondag, het is net na 12. Tijd voor het tweede uur van Het Moet Kunnen bij MFM Brabant. Lekker live in de lucht. Nog één uurtje lang lekker genieten van muziek in alle soorten en maten. Verzoekjes van luisteraars, niet-commerciële berichten en natuurlijk het laatste lokale nieuws. Heb je een nummer dat je wil horen of wil je iets doorgeven? Bel gerust 0412-627733. 0412-627733. Mijn naam is Albert Kunneman en ik zorg ervoor dat er voor iedereen wat voorbij gaat komen. Dus blijf luisteren en blijf genieten. Ja, en in het eerste uur heb ik een aandacht besteed aan een berichtje van een jonge Udenaar. En ik heb het dan over Julian Leijensen. En die is 19 jaar. En die pleit voor een treinstation in Uden. Ja, wil je de petitie van hem ook tekenen? Ga dan naar de website. En dan moet je naar Tini. En dat is tinyurl.com/maashorspetitie. Dus Tini. tinyurl.com/maashorspetitie. Ik ga hem opzoeken. En ja, ik weet niet of ik er nog heel veel aan heb. Want voordat je zover bent, stelt dat hij er zou komen. Dan ben je gewoon 20, 25 jaar verder. En als ik 25 jaar vooruit ga denken, dan moet ik eigenlijk helemaal niet gaan doen. Nee, ik blijf eventjes in het heden. Want ik heb voor Marilyn in Australië een plaatje klaarstaan. Dat heb ik te beloofd. Eentje van Neil Diamond. En kan je niet vertellen hoe blij ik ben dat je elke week weer luistert. Dat geldt trouwens voor alle luisteraars. Maar vooral de luisteraars die vanuit het buitenland luisteren. En dat zijn er ook heel wat. Neil Diamond met Beautiful Noise. En fijn dat jullie er allemaal weer zijn.

Brandon Shapiro, Queen for Tonight. Ja, en ik heb van Jan van den Broek, en die komt vanmiddag ook nog aan bod. Die heeft een programma om 5:00 De Wonderen Jaren. En daar behandelt hij weer een jaar. Dat kan een jaar zijn wat jullie als luisteraar indienen. En dan gaat Jan dan allerlei belevenissen in dat jaar bijzoeken. En met mooie bijpassende muziek ook nog eens een keertje. En die Jan, die had mij een berichtje gestuurd dat hij de eerste plaat van Elvis, die ik altijd draai in het programma in het eerste uur, die vond hij geweldig mooi. Ja, en dat was een plaat met Jerry Lee Lewis samen. Ik heb daar nog wat meer van. Nou, misschien moet ik daar in de toekomst iets meer aan denken. Trouwens, Nelly van Noordijnen, Weile Nelly van Noordijnen moet ik tegenwoordig zeggen. Die attendeerde me daar ook al op. Dus ja, toch ga je zo weer aan iemand denken. Goed, dus Jan om 5:00 De Wonderjaren. Dan hebben we om 7:00, tussen 7 en 8, het programma Jazz on Sunday. En ja, om 2:00 vanmiddag, dat is een uurtje pauze na mijn uitzending. En dan komt Brabant Sport weer terug. MFM Brabant Sport is vorige week voor het eerst teruggekomen op de zondagmiddag. Dat is van 2 tot 5:00 maar liefst. En dan 5:00 komt Jan dan weer. En dan doen ze live verslag van de bekerwedstrijden en alles wat met sport te maken heeft. En wie gaat dat verzorgen? Nou, dat is eindredacteur Ben Clusters en presentators Jack Holte en medepresentator en technicus Dennis van den Berg. Die gaat dat ook nog mee verzorgen. Ben je weer helemaal op de hoogte? Goed, we gaan, als we het dan toch over 6 hebben, wat vind je hiervan? Toch ook wel een keertje leuk.

0: Is er nog wat te melden, Albert?
1: Nou, even wachten. Eerst even dit. The Shadows. Bij het Songfestival hebben ze dit gezongen, want dat kunnen ze ook. Let me be the one.

The Shadows. En voor alle luisteraars in Duitsland. En voor onze Gerrit, de volgende plaat van Udo Jürgens. Alles wat goed doet. Doet.

Udo Jürgens. En ik kan me nog herinneren dat hij vroeger hele mooie shows had op de tv. En veel mooie muziek gemaakt. Ja, voor wie het betreft, tussen 1980 en 1990, als je dan op het Kruisherencollege zat, ik noem het ter afkorting maar even KK, Kruisherencollege, kan op vrijdag 25 september in Markant Theater in Maashorst oude klasgenoten en docenten weer ontmoeten. En dan vindt de KK-reunie plaats. Aanmelden is nog mogelijk. Het team achter KK Reunited wil geen traditionele reunie organiseren waarbij alleen oude schoolfoto's worden bekeken. Nee, het evenement moet vooral een feest worden met live optredens, DJ's, muziek uit de jaren 80 en 90. Ik zou daar bijna zelf heen gaan, zou ik zeggen. Maar ik heb daar niet gezeten op de KK. Ja, mijn achternaam begint wel met K, maar dat is het enige verwantschap ook maar. Ja, en natuurlijk volle foto's en herinneringen aan de schooltijd. Bezoekers die kunnen onder het genot van een drankje bijpraten met oude bekenden, maar vooral ook weer de dansvloer op. Dat zou toch ook alweer een probleem zijn voor mij. De sfeer die moet doen denken aan de schoolfeesten van vroeger. En 10 jaar geleden werd er al een grote KK-reunie georganiseerd. Die bracht ruim 800, let op, 800 oud-leerlingen en docenten bij elkaar. De organisatie hoopt dan ook dat er dit jaar weer veel oud-leerlingen en docenten op het evenement af gaan komen. Op social media is er veel belangstelling te zien onder de hashtag Hekje KK Reunited deel. En daar delen inmiddels veel meer dan 1000 volgers klasfoto's, video's en andere herinneringen aan de schooltijd. Goed, KK Reunited vindt plaats op vrijdag 25 september van 7 uur 's avonds tot 2 uur 's nachts in Markant Theater Maashorst in Uden. En tickets zijn verkrijgbaar via www.kkreunited.nl. Nou, dat was een heel verhaal. En naast deze vrolijkheid heb ik nog een vrolijkheid voor jullie. Ze noemen het wel de zomerhit van 2026.

De zomerrit van 2026. Er is een nieuwe plaat uitgebracht van Samantha Steenwijk. En de titel van die plaat is Eén blik genoeg. Ik heb vroeger in de verfgroothandel gewerkt. En daar zou deze plaat eigenlijk ook heel goed kunnen. Eén blik genoeg. Ja, één is genoeg. Maar ik probeer dat toch altijd een paar meer te verkopen. Ja, zo ben ik dan ook wel weer.

Samantha Steenwijk, één blik is genoeg. Ja, en als we dan toch bezig zijn, dan gaan we ook maar even naar Wilfred René, want die heeft ook een nieuwe plaat uitgebracht. En dat moet je met een korreltje zout nemen. Zegt hij zelf.

Wilfred Gené met zijn nieuwe plaat Korreltje Zout. Ik heb hier nog iets leuks voor jullie, als je daar tenminste interesse in hebt. Dat is komende zondag 20 september. Dan gaat het Koninklijk Sint-Hertogenbosch Mannenkoor. Ik zeg altijd Koninklijk Bosch Mannenkoor. Een stuk eenvoudiger ook. Die gaat een klein concert geven in de kapel van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. En op het programma staan vocale werken, onder andere van Mozart, Schubert, Sullivan, Puccini, Bellini en Dvorak. De koordirigent is Antoine Kopp en die kennen we ook allemaal van Mannenkoor Muzenrijk uit Uden. En de piano is de bekende pianist Nikolaj Solov. En ja, ik zou zeggen, laat je meevoeren door de muziek en geniet van een moment van rust en bezinning. Dus je aanvang van het orkest is ook wel belangrijk om even te vermelden. Dat is om 3:00. De kapel is al open om 2:30. En wat wij heel belangrijk vinden allemaal, de entree is gratis. En de locatie is Henri Dunantstraat 1 in Den Bosch. En dat is dus te doen in de kapel van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Goed, en iedereen is hartelijk welkom. Patiënten, bezoekers, medewerkers van het ziekenhuis en belangstellingen van buiten het ziekenhuis. En wil je verzekerd zijn van een plaats, dan kun je ook nog reserveren via info@bosmannenkoor.nl. En Bos is dan met SCH, maar dat hoef ik jullie eigenlijk niet te vertellen, denk ik. Goed, wat gaan we doen? Ik ga eventjes een sexy lady opzoeken.

Ja, en ik kom nog eventjes terug op het bericht van het Koninklijk Mannenkoor van Den Bosch. Dan mag ik ook wel even vertellen dat dat koor aangevuld is met een zevental zangers van de mannenkoor Muzerijk uit Uden. En dat is niet zomaar gebeurd, want het zijn gewoon geweldige zangers. En daar heb ik ook nog een berichtje over, want het koor Muzerijk, mannenkoor Muzerijk, is ook echt op zoek naar een nieuwe aanwas. Want de aanwas die we nu hebben, ja goed, is natuurlijk beperkt. En we zijn allemaal wel een beetje op leeftijd, maar we zingen nog als een jonge god. Zo is het ook wel weer. Van de week hebben we één nieuwe zanger weer kunnen verwelkomen. Maar ik hoop dat er toch nog wat meer aanmeldingen gaan komen. Heb je interesse? Kom dan eens kijken op de donderdagmiddag van 2 tot 4. Dan zingen we in het Muzerijk gebouw in Uden. Goed. Nou, heb je nog meer vragen, dan kun je me altijd nog eventjes bellen. Wat gaan we doen? We gaan weer een mooi liedje draaien. Crosby, Stills, Nash & Young.

0: Wat een mooie plaat. Lady Gaga. Samen met Bruno Mars. Die with a smile. En daar wou ik nog even mee wachten. Waar ik niet mee kan wachten, is dat ik afscheid van jullie moet gaan nemen. Want we zitten weer aan het eind van het programma. Het moet kunnen. Volgende week dan zijn we er weer met heel veel muziek. Ik had nog een hoop willen vertellen en ik had nog een hoop willen draaien. Maar ze zit er gewoon niet in. Dus heel hartelijk dank voor het luisteren, voor alle verzoekjes die ik gehad heb. En ik zit graag weer volgende week bij jullie aan de keukentafel. Lekker live vanuit de studio in Os. En we gaan eruit met een lekker Frans liedje van Michel Delpech. Hartelijk bedankt voor het luisteren. Nog een hele fijne zondag. En tot volgende week. Maak er iets moois van.
1: Je débarquais à n'importe quelle heure. On cuisinait, on dînait tous les trois. Vous aviez l'air d'un couple sans problème. Je vous aimais, elle aussi bien que toi.

0: is NFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.

0: jeugd staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
1: Car Wash Uden. Ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
2: Dit is MFM.
3: MFM Brabant.
2: Overal.
3: Jouw muziek en jouw nieuws.
2: Het nieuws van 1 uur.
4: Annette Schut met het NOS Journaal. Litouwen heeft het vliegverkeer rond de luchthaven van Vilnius stilgelegd omdat er mogelijk een drone in het luchtruim vliegt. Ook zijn NAVO-gevechtsvliegtuigen opgeroepen, heeft het Nationale Crisiscentrum in Litouwen bekendgemaakt. Bericht komt een paar uur nadat in Oekraïne een Russische drone is ingeslagen, vlakbij de grens met Polen. Na een reeks incidenten roept de burgemeester van Delft inwoners op de komende tijd 's nachts niet alleen te fietsen. Meerdere vrouwen zijn aangerand of mishandeld in een recreatiegebied in de stad. In de Delftse Hout waren zeker 4 incidenten. 2 is een vrouw aangerand. Bij een ander incident is een vrouw van haar fiets geduwd en mishandeld. Diezelfde nacht meldde een andere vrouw aan de politie dat iemand probeerde haar van haar fiets te duwen. Bij een auto-ongeluk in het Drentse Bijlen is een kind om het leven gekomen, meldt de politie. De 4 andere inzittenden zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 2 volwassenen en nog 2 kinderen. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28. Op foto's is te zien dat de auto frontaal op een boom is gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Deze zomer was er relatief weinig muggenoverlast in Nederland, blijkt uit onderzoek van de Universiteit in Wageningen. De universiteit trekt die conclusie aan de hand van de meldingen die deze zomer binnenkwamen via muggenradar.nl. Een project dat 10 geleden werd gelanceerd om muggenoverlast in kaart te brengen. De onderzoekers zeggen dat het uitblijven van muggen waarschijnlijk door de droogte en hitte komt, waardoor broedplaatsen voor muggen schaars waren. Het weer. Vooral in het midden en zuiden regent het af en toe. Later vanmiddag vanuit het westen droger met ook wat zon bij een graad of 19. Morgen zon, af en toe een bui. Dan loopt de temperatuur op tot 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
2: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. De carwash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De Carwash Os, iedere dag geopend.
1: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn Amsterdam staat bij Hoevelaken 5 kilometer file. Vanaf Stroe is de vertraging 10 minuten. Op de A7 Horen-Zaanstad bij Purmerend een kwartier vertraging door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. A12 Arnhem-Duitse grens, bij de Duitse grens een kwartier extra reistijd. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Venray is de vertraging ook bijna een kwartier. Kom door een spoedreparatie, de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
2: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
0: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu. Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 2 uur.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. Het vliegverkeer rond de luchthaven van Vilnius in Litouwen heeft een tijdje stilgelegen omdat er mogelijk een drone in het luchtruim vloog. Ook zijn NAVO-gevechtsvliegtuigen opgeroepen. Dat heeft het Nationale Crisiscentrum in Litouwen bekendgemaakt. Tegen 1 uur werd het alarm ingetrokken. Het bericht kwam een paar uur nadat in Oekraïne een Russische drone was ingeslagen vlakbij de grens met Polen. Bij een auto-ongeluk in het Drentse Bijlen is een kind om het leven gekomen. De 4 andere inzittenden zijn zwaar gewond, meldt de politie. Het gaat om 2 volwassenen en nog 2 kinderen. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28. Op foto's is te zien dat de auto frontaal op een boom is gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Deze zomers waren er relatief weinig muggen in ons land, blijkt uit onderzoek van de Universiteit in Wageningen. De universiteit trekt die conclusie aan de hand van de meldingen die deze zomer binnenkwamen via muggenradar.nl. Dat is een project dat 10 jaar geleden werd gelanceerd om muggenoverlast in kaart te brengen. De onderzoekers zeggen dat het uitblijven van muggen waarschijnlijk door de droogte en hitte komt, waardoor broedplaatsen voor muggen schaars waren. Motocrosser Jeffrey Herlings heeft zijn lange reeks overwinningen voortgezet. De kerstverse wereldkampioen won vandaag de Grand Prix van China. In Shanghai finishte Herlings zowel in de eerste als in de tweede ronde als eerste. Het was een 14e zege op rij. Sinds de Grand Prix van Groot-Brittannië half juli won Herlings alle races. En vorige week verzekerde de Nederlander zich in Turkije al van zijn 3e wereldtitel. Volgend weekend is de laatste Grand Prix van het seizoen in Australië. Het weer, een gebied met regen, trekt langzaam weg naar het zuidoosten. Vanmiddag in het noorden en midden droog, met soms wat zon bij een graad of 19. Morgen zon, wolken, af en toe een bui, dan tussen de 20 en 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam staat bij Amsterdam Zuidoost 5 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Ook 10 minuten oponthoud op de A13 Den Haag-Rotterdam bij Delft. Er is een ongeluk gebeurd, de rechterrijstrook is dicht. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Venray is de vertraging een kwartier door een spoedreparatie. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
6: Kies voor van der A.
5: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
7: De carwash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De Carwash Os, iedere dag geopend.
5: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.

0: Sport.
1: Zo, dames en heren, een hele goede middag en fijn dat u weer bent ingeschakeld op MFM Brabant voor de uitzendingen van MFM Sport. Een uitzending die van 2 tot 5 vandaag gaat lopen en waarin wij diverse sportactiviteiten onder meer live voor u zullen volgen. Maar eerst wil ik graag even voor een speciale mededeling het woord geven aan onze presentator van dienst. Dat is Jacques Holte. Jacques, een hele goede middag.
2: Hele goede middag, Dennis. En ook een hele goede middag namens eindredacteur Ben Clusters aan alle luisteraars die toch weer aan het toestel of de laptop gekluisterd zijn. De mededeling gaat eigenlijk over het overlijden van FC Uden-clubman Hans Smulders. Wij zijn als radioteam van MFM Brabant Sport deze week diep geraakt toen we het bericht ontvingen dat Hans, een vaste, zeer goede verslaggever van FC Uden voor ons programma, plotseling is overleden. Afgelopen zondag deed hij nog verslag van de wedstrijd SCMH tegen FC Uden op de voor hem zo altijd degelijke en prettige wijze. Vandaag zou hij aanwezig zijn voor ons bij Boskant tegen FC Uden, maar het mag niet meer zo zijn. Hans werd niet alleen zeer gewaardeerd door ons team, hij was ook een belangrijke schakel bij FC Uden zelf. Een echte verenigingsman die eerder dit jaar terecht nog koninklijk onderscheiden was vanwege zijn inzet voor de Udense club. Hans was al ruim 40 jaar aan FC Uden verbonden. Hans Smulders was voor velen het gezicht van FC Uden als bestuurslid. Hij is wedstrijdsecretaris geweest, vrijwilliger, organisator, maar vooral ook als verbinder zette hij zich jarenlang in voor zijn clubpie met hart en ziel. Zijn betrokkenheid, kennis en toewijding waren volgens de vereniging FC Uden ongekend. Voor veel leden was Hans niet weg te denken van Sportpark Moleind. Hij was er altijd aanwezig, altijd aanspreekbaar en altijd bereid om te helpen. Hans Smulders speelde een belangrijke rol in het dagelijks functioneren van voetbalvereniging FC Uden. Onze gedachten gaan uit naar zijn familie, vrienden en iedereen die hem lief had. Wij, eindredacteur Ben Clusters, technicus en medepresentator Dennis van den Berg en ondergetekende presentator Jacques Holte, wensen de familie veel sterkte en kracht toe bij het verwerken van dit ongekende verlies. De crematieplechtigheid vindt donderdag 17 september om 2:00 plaats in de aula van crematorium Lindehof Dela aan de Belgelaan 11 in Uden. Zondag 8 februari hadden we nog een uitgebreid interview met Hans in onze uitzending. En dat ging voornamelijk over zijn grote voetbalhobby en de overige interesses. We sloten het interview op zijn verzoek af met een nummer van Lee Towers. En het is de klassieker You'll Never Walk Alone. Het lijkt ons als redactie gepast dit nummer op de radio te laten horen. En we laten het uit respect voor Hans en zijn familie voorafgaan door 10 seconden radiostilte. Hij rustte in vrede.

0: Tot zover deze duidelijke eerbetoon aan Hans Smulders. Het ga je goed, Hans, waar je ook mag zijn. MFM Sport, daar luistert u naar. En Jacques, wat hebben we vandaag op het programma?
1: Nou, we hebben in ieder geval het bekervoetbal weer op het programma staan. We zijn live bij 3 wedstrijden aanwezig vandaag. En we hebben ook zeker nog contact met Dynamico's handbal. Want die hebben gisteren hun tweede competitiewedstrijd gespeeld tegen in de Next League handbal. De regionale bekerwedstrijden, dat zijn wedstrijden die in poolvorm worden gespeeld. In 3 ronden kunnen de verenigingen zich plaatsen voor de vervolgrondes. En vandaag is de laatste speelronde voor de teams. Voordat volgende week de competitie weer helemaal los gaat barsten. In de eerste en tweede klasse promoveren de nummers 1 en 2 van de pools. En in de overige klassen 3, 4 en 5. Daar zullen alleen de poolwinnaars in de grote beker gaan voor de loting. In pool 2 van de eerste en tweede klasse staan vandaag op het programma DAW Schaik tegen Handel en Merveldia tegen HVV Helmond. HVV Helmond en Handel gaan aan de leiding in deze pool met 4 uit 2. En DAW Schaik volgt met 3 uit 2 op de derde plaats. Winst vandaag van DAW Schaik op Handel zorgt ervoor dat de ploeg uit Schaik ook in de grote beker gaat voor de loting van de vervolgronde. In pool 3, daarin gaat aan de leiding Avanti 31 met 4 punten uit 2 wedstrijden. SV Top staat tweede met 2 uit 2, evenveel punten als Boekelsport. En vierde plaats is daarvoor Sparta 18 met 1 uit 2. Vanmiddag op het programma Sparta 18 tegen Boekelsport en SV Top tegen Avanti 31. In pool 4 hebben we Venlose Boys aan de leiding. Tweede plaats met 6 uit 2 wedstrijden. VVC Kuik, dat gisteren al met 3-0 won van Ivo, staat nu ook op de tweede plaats, ook met 6 punten, maar dan uit 3 wedstrijden. En NWC staat derde met 3 uit 2. Ivo laatste met 0 uit 3. NWC zou zich nog kunnen plaatsen voor de tweede ronde als ze vanmiddag winnen thuis tegen koploper Venlose Boys. In pool 6, daar wordt gespeeld door FC Zomeren, De Ster, Volharding en SHH. Zomeren gaat aan de leiding met 6 uit 2, gevolgd door De Ster met 3 uit 2 en Volharding 3 uit 2. SHH heeft nog geen punten. Vanmiddag Volharding, SHH en De Ster tegen Zomeren. In pool 7 hebben we vanmiddag op het programma staan Avestein tegen HVCH. We zijn daarbij live aanwezig. Het is een pool van 3. Daarin heeft HVCH verloren met 4-5 van Margriet. En dat was in de allerlaatste minuten. En Margriet beet zich vorige week stuk tegen Avestein. Dat werd 1-2. Daar waren we vorige week ook live bij met Bert van den Berg. Avestein HVCH begint om 14:30 en vanaf 14:30 zullen we die wedstrijd voor u live gaan volgen. En de laatste poolwedstrijd die we gaan volgen is Erp tegen Berchem Sport. Niet live met verslag, maar wel voor u zal eindredacteur Ben de gegevens van die wedstrijd boven tafel proberen te krijgen. Want Erp en Berchem Sport kunnen zich allebei nog plaatsen. Erp staat bovenaan met 3 punten uit 1 wedstrijd en Berchem Sport heeft 1 uit 1. Rode is al uitgespeeld en is uitgeschakeld met 1 uit 2 wedstrijden. Nou, dit zijn de wedstrijden in de eerste en tweede klasse. We zullen eerst even gaan luisteren naar wat muziek. En dan doen we daarna nog de klassen van 3, 4 en 5... waarin regionale verenigingen vertegenwoordigd zijn.

0: Update.
1: Muziek van Duran Duran hoorde je hier bij MFM Sports en Save a Prayer. Ja, Jacques, jij had weer het een en ander qua overzichten.
2: Jazeker, we sluiten het overzicht van het bekervoetbal met de stand van zaken tot op heden af met 6 pools waarin vertegenwoordigers uit onze regio zijn. In pool 11, derde, vierde, vijfde klasse, dat is de pool met Vorstenmosse Boys, dat aan de leiding gaat met 3-1 wedstrijd. Vorstenmosse Boys wist vorige week met 2-1 te winnen van Heeswijk. En 2 weken geleden won Heeswijk met 6-0 van Irene. Daardoor staat Heeswijk op de tweede plaats met 3-2. En Irene heeft 0 punten uit 1 wedstrijd. Vanmiddag de wedstrijd Irene tegen Vorstenmosse Boys. Dat betekent als Vorstenmosse Boys gelijk speelt dat ze doorgaan naar de volgende ronde. In pool 12 staat EGS 20 op pole position. Ze hebben 6 punten uit 2 wedstrijden, gevolgd door VBC 25 en Achilles Reek. Beide met 3-2 en Gassel is nog puntloos 0-2. Vanmiddag speelt Gassel tegen koploper EGS 20. Dus de ploeg uit Eschade heeft het helemaal in eigen hand. En Achilles Reek VBC spelen tegen elkaar. En de winnaar heeft dus zeker nog kans om door te gaan naar de vervolgronden in het regionale bekervoetbal. Pool 22, daarin gaat Nooit Gedacht uit Geffen aan de leiding met 6-2, gevolgd door OSS 20 met 3-2. VOW en SES hebben allebei 1 punt uit 2 wedstrijden. Gisteren is gespeeld OSS 20 tegen SES. Dus ik moet me even corrigeren. Want OSS 20 heeft dan dus nu 6-3. Dus als Nooit Gedacht vanmiddag gelijk speelt, dan plaatsen ze zich voor de vervolgronde. Bij een nederlaag, dan zal waarschijnlijk de onderlinge wedstrijd gelden. En dan gaat Nooit Gedacht door, want dat won met 5-2 vorige week van OSS 20. Kunt u het nog volgen, dames en heren? Pool 36, Velox aan de leiding met 6-2. Margriet evenveel punten. En nog puntloos zijn NLC 03 en Maaskantse Boys. Vanmiddag staat op de rol NLC tegen Maaskantse Boys. Een leuke derby. En Margriet tegen Velox Nuland. Ook daar weer een hele leuke derby. Het team van Margriet, dat is het zaterdag elftal, even voor de volledigheid. Pool 37, daarin gaat Volkel door naar de volgende ronde. Dat is al beslist, want de Volkenaren wonnen gisteren met 4-3 bij FC De Rakt in Uden. FC De Rakt staat daar nu op de tweede plaats met 4-3. Is dus uitgeschakeld. En hetzelfde geldt voor Odilia Peel en DWSH 18. Beiden tegen elkaar vanmiddag. Die zijn dus ook al uitgeschakeld. Odilia Peel heeft 1 puntje van het gelijkspel tegen FC De Rakt. Laatste pool die we nog even belichten, dat is de pool van Festilent, dat met 6-2 aan de leiding gaat. Gevolgd door Herpinia met 4-2 en Meelsbeek 1-2 en VCO 0-2. Vanmiddag staat op het programma VCO tegen Meelsbeek en Herpinia tegen Festilent. Alleen bij een overwinning kan Herpinia zich nog plaatsen voor de volgende.

van de ronde. En we zijn bij deze wedstrijd aanwezig vanmiddag. Ik kijk even naar Ben. Nee, oh, dat niet. Nou goed, dan zullen we zo snel mogelijk de uitslag aan u bekend willen maken. Gelijkspel of overwinning, of een gelijkspel volstaat voor Vestilent om door te gaan naar de volgende ronde. Goed, weer lang genoeg gepraat. Tijd voor muziek en daarna kijken we even terug op de wedstrijden van de derde divisie B.

0: BNN Update.
1: De muziek van Sanne, Suzanne en Freek in dit geval ligt hier branden. En we gaan uiteraard weer eventjes ons verder verdiepen in het sportwezen. Jacques, je had nog het een en ander te vertellen aan ons.
2: Ja, ik kan de hele middag door als ik wil.
1: Dat is ook de bedoeling.
2: Stel je dus op prijs.
1: Ja, zeker, zeker, zeker. Nou, ben heel blij met al jouw berichtgeving.
2: Zoals de luisteraars gezegd hebben aangekondigd, voor de muziek zouden we naar de derde divisie gaan. En voor alle blauw-geel supporters heb ik goed nieuws. Want blauw-geel heeft zichzelf gisteren in de derde divisie B een goede dienst bewezen door op bezoek bij RBC de eerste driepunter van het seizoen bij te schrijven. Het Vechelse team won met 3-1. Vooral het indrukwekkende spel gedurende de eerste helft in Roosendaal zal vertrouwen geven voor de geplaagde formatie van trainer Maurice Verbund. De Limburger kon tegen RBC niet beschikken over de geblesseerde spelers Schobbers, Van Ramshorst en Arts. Ben van der Nieuwenhof en Stan van Dijk keerden daarentegen terug in de basis en de uit de eigen jeugd doorgestroomde Sander Heijmans stond eveneens aan de aftrap. Blauw-geel beleefde een droomstart in het Atik-stadion, want al na 30 seconden stond de 0-1 op het scorebord. Mitchell van Rosmalen vond de doorgelopen Koen van der Zande die binnentikte. Vervolgens speelden de gasten het beste half uur van het seizoen en de Vechelnaren creëerden ook voldoende kansen. Die waren echter niet besteed aan Yassine Magassi, van der Nieuwenhof twee keer en Pim van der Boom. Zodoende stond het na 45 minuten nog slechts 1-0 voor de gastclub. Toen RBC kort na de T weer op gelijke hoogte kwam via Desley Ubbink, was de vrees dat die treffer wel eens de ommekeer zou kunnen betekenen. Geen onlogische vrees gezien de voorbije weken, maar blauw-geel rechtte dit keer de rug en zwijnde bij een grote kans voor RBC'er Lyot Bomaars en trok vervolgens de wedstrijd naar zich toe. Van der Nieuwenhof haalde van flinke afstand uit en zag zijn poeier in de bovenhoek verdwijnen. En 5 minuten voor tijd stelde Van der Zande de eerste overwinning veilig door vanaf 11 meter de bal achter de ingevallen doelman Wai Ming Yu te verwerken. De bevrijding aan de zijde van blauw-geel was logischerwijs groot. De andere uitslagen van zaterdag 12 september in de derde divisie B. Achillesveen tegen Excelsior Maassluis 2-3. Pas de eerste overwinning van de ploeg uit Maassluis die vorig seizoen degradeerde uit de tweede divisie. Koploper FC Lisse bleef ook deze week ongeslagen. Ze zijn met 15 punten uit 5 de trotse leider in de derde divisie B na winst van 3-2 op TOGB. Noordwijk VVSB is 2-0 geworden. Portugal tegen Gemert werd 1-2. RBC Blauw-Geel hebben we dus al genoemd 1-3. En Groene Ster tegen Zwaluwe werd 1-0. Vandaag worden nog gespeeld Dongen Goes, Una Rijnvogels en UD19 tegen EVV Echt. Dit keer zonder vaste verslaggever Fons Boekelde, want Fons geniet van een lekkere vakantie tot eind september. Maar we weten inmiddels wel te melden dat UD19 een 1-0 voorsprong heeft genomen tegen de Hekkensluiter. Tot slot, Lisse aan de leiding, 15 uit 5. Noordwijk volgt op de tweede plaats met 13 uit 5. Dongen en Portugal staan gedeeld derde. En met 9 uit 4 respectievelijk 5 wedstrijden. Onderaan de gevarenzone voor Zwaluwe, 4 uit 5. Achillesveen, 3 uit 5. TOGB, 2 uit 5. En het ziet er ook slecht uit dus nu dat ze met 1-0 achterstaan bij UD19 voor EVV. Dat nog geen enkel punt heeft binnengehaald. Goed, na de muziek gaan we eens even op de velden kijken. We gaan uiteraard weer live verslag doen van 3 wedstrijden. Vanmiddag dus Arvestein HVCH met Appie Visser, zoals ik al eerder zei. Top speelt tegen Avanti 31. Daar is Bert van den Berg vanaf 3 uur voor ons, de verslaggever. En natuurlijk is Jos van Assouw weer paraat bij Vita tegen Prinses Irene. Ook zo'n leuke, mooie regio derby, bekerwedstrijd.

0: Update.
1: Luister naar MFM Sports en de muziek die u net hoorde was van F.R. David. En words don't come easy en dat is natuurlijk vaak het geval. Maar voor sommige mensen gaat het toch altijd wel vrij gemakkelijk. Zoals onze presentator Jacques Holte zelf ook elke keer weer het bewijs levert. Hij gaat ons zijn handicap laten zien namelijk. En ook dat hij behoorlijk in de swing of things zit vandaag. Want het gaat over golf, Jacques.
2: Ja, zeker. Het normaal zo rustige dorp Kromvoort, beste luisteraars, is deze week een toeristische trekpleister. Uit alle hoeken van de wereld komen fans naar de Bernardus Golf voor de 20e editie van de Solheim Cup, waar de beste golfsters uit Europa en Amerika het tegen elkaar opnemen. De Solheim Cup wordt al 20 jaar georganiseerd, maar nu voor het eerst in Nederland. Sabine Riesebos, de directrice van de golfbaan in Kromvoort, is dan ook erg trots dat het op haar terrein plaatsvindt. We hebben in 2022 al een persconferentie gehad, zei Sabine. En om dan nu hier te staan en met het hele team al die jaren hier naartoe gewerkt te hebben, is echt bizar. Dat het evenement ooit naar Nederland zou komen was zeker niet vanzelfsprekend. Er zijn namelijk veel voorwaarden waaraan de golfbaan en de organisatie moet voldoen. Ook financieel komt er veel bij kijken. Het is een kwestie van sponsors zoeken. En omdat golf nou eenmaal niet zo'n bekende sport in Nederland is, ligt daar toch wel voor ons de uitdaging. Dus vandaar dat we ook extra trots zijn om deze 20e editie toch te mogen hosten, vooral dus de directrice van de golfbaan. Tijdens de Solheim Cup nemen de beste golfsters uit Europa en de Verenigde Staten het tegen elkaar op in teamverband. Maar liefst 80.000 fans over de hele wereld komen naar Kromvoort om hun team aan te moedigen. Het is zo dat de hele omgeving is geen hotelplek meer te krijgen. En zelfs op campings zijn er in de haast tenten opgezet, Dennis.
1: Dus, ja, om mensen te huisvesten.
2: Ja,
1: die
2: om mensen te kunnen huisvesten. Het is bizar.
1: Nou.
2: Ook voor het Europese team komen supporters van ver, want twee Zweedse vrouwen die zich hadden verkleed in de blauw-gele kleuren moedigden Team Europa aan. De vrouwen zeiden, we zijn hier om te winnen en omdat we het Europese team willen steunen. Ik vind Nederland een prachtig land en we zijn ook heel blij om hier te zijn. Steeds meer jonge Nederlanders doen aan golf. Vooral twintigers zijn vaak op de golfbaan, ook in onze regio hier in de omgeving Oss-Uden te vinden. Toch blijft de groei van het aantal vrouwelijke golfers achter, volgens de Koninklijke Nederlandse Golffederatie. Dat Bernardus Golf het grootste golftoernooi ter wereld voor vrouwen heeft weten te strikken, is dan ook een unicum. De Solheim Golf Cup duurt tot en met aanstaande zondag.
1: Zo, nou, dat is een mooi berichtje. En inderdaad leuk om te zien dat zo'n groot evenement hier bij ons in de regio kan worden georganiseerd. U luistert naar MFM Sport. Zometeen gaan we langs de velden kijken.

0: Update. Muziek van Somber en het liedje heet My Body Isn't Ready. En we gaan, zoals ik daarnet al vertelde, weer richting de velden. Het is vandaag allemaal bekervoetbal wat de klok slaat, Jacques. En welke wedstrijd gaan we nu volgen?
1: We gaan naar Dinter. Daar wordt vandaag gespeeld Avestein tegen HVCH. Bekervoetbal in de pool 7 van de eerste en tweede klasse. Avestein en Margriet zijn tweede klassers en HVCH is een eerste klasser. En dan zou je denken, dat moet voor de mannen uit Hees mogelijk zijn om de winst te pakken en verder te gaan in de beker. Maar dan zullen ze vanmiddag zeker moeten winnen. Appie, goedemiddag. Van harte welkom in de uitzending.
2: Ja, goedemiddag.
1: Goed, uitwedstrijd bij Avestein. Hoe kijk je er tegenaan?
2: Ja, dat zal een boeiende wedstrijd worden. Want beide teams kennen elkaar al van vorig seizoen. Toen ze allebei uitkwamen in de tweede klasse. En er waren ook twee boeiende wedstrijden. Zowel in Hees als in Dinter waar we nu spelen. En vandaag de bekerwedstrijd voor HVCH. De tweede bekerwedstrijd. En voor Avestein uiteraard ook. We zitten wel met drieën in de pool. Margriet zit er ook nog bij. Margriet heeft gewonnen van HVCH. En Avestein die won van... Komt van Margriet. Dus HVCH staat met 0 punten uit de 1 wedstrijd. En Avestein heeft 3 punten. Dus voor HVCH is het zaak. Ze moeten winnen. Willen ze een ronde verder komen. En we zitten nu inmiddels in de... Ja, dikke 10 minuten zijn er gevoetbald. Nog een beetje aftasten van beide kanten. Maar ik denk wel dat HVCH iets meer balbezit heeft dan Avestein. Maar nog geen echt opgelegde kansen geweest van beide kanten is. De stand is nog 0-0 na 10 minuten voetbal.
1: Oké, dankjewel Appie. Dan komen we bij jou later weer terug voor het vervolg van jouw wedstrijd. Dan gaan we naar Jos van Ossau. Jos, jij zit bij Vita tegen Prinses Irene, volgens mij is dat, hè?
3: Ja, klopt.
1: Vertel, hoe kijk je tegen deze wedstrijd aan? Want de eerste twee tegen Schadewijk en Vesta, dat verliep allemaal niet zo lekker voor Vita, hè?
3: Nee, dat was eigenlijk een klasje te hoog. En vandaag natuurlijk Prinses Irene op visite hier in Meegen, derde klasse. En ja, Vita speelt een vijfde klasse. En dat zal toch wel een beetje te veel zijn, denk ik. Maar tot nog toe is de score beperkt. Want ik zie hier op de 16 minuten spelen de stand op 0-1. En in de 16 minuten kwam Prinses Irene op 0-1. Een doelpuntje van Wiebe van Rooij. Mooi, slim doelpuntje. Ook mooi aanvallende rechterkant. Werd van de achterlijn teruggetrokken in een tikkertje. Dat betekende 1-0. Ja, Prinses Irene. Ja, leuke ploeg natuurlijk. Een voetballende ploeg zie ik hier wel. Die zijn in een hele mooie klasse ingedeeld. Een mooie klasse als Vita natuurlijk. Want ik sprak net een bestuurslid. Mooie andere derbies bij Prinses Irene in de klas. En Vita, ja, die gaat weer de Maas en de Waal over van het seizoen. Ja, verder in de vijfde klasse, de trainer Harm van Uden, ja, die is een dokter, want die heeft een hele grote selectie. En dat betekent, ja, wanneer heb je nou het goede aan bij elkaar? Veel jeugdspelers zijn hier aanwezig. Vandaag ook. En ja, die willen allemaal een keertje voetballen. Die moet je allemaal laten voetballen. Maar ik denk dat je nou toch wel een beetje de wedstrijd van volgende week in zijn oren heeft. Want hij gaat volgende week gaan we naar Herpinia. Dat lijkt meteen een derby natuurlijk. Mooie match. Een van de mooie wedstrijden in die vijfde klasse C. Eigenlijk voor Vita. En hier neem ik even een vrije trap mee. Van 25 meter krijgt Prinses Irene een vrije trap toegekend. Staat een linkspoot achter de bal. Hij gaat hem direct op de goal kiezen. Keeper blokt hem de één keer. Max van Elp de twee keer blokt hem. En nou dan wordt de bal weer weggejagen. Dat had de kans op 2-0 moeten zijn. Dat tegenover staat dat Vita eigenlijk nog geen kans heeft gehad. Maar wel een pluspunt eigenlijk voor de ploeg is dat Jordi Vestering eigenlijk na een jaar afwezigheid. Dus vorige week heeft hij een minuut of 10 meegedaan. Maar ja, dat is toch eigenlijk de speler die het moet verdelen hier. Voor Vita. En die is vandaag dus misschien wel een halve wedstrijd beschikbaar. Dat weet ik dus niet, maar tot nog toe gaat het goed met hem. Ja, het veld, daar ligt er geweldig bij. Er zitten prima bij. Vanmorgen nog een wedstrijd gespeeld, maar het veld is goed. Het weer is lekker vochtig. Maar het publiek, dat is heel weinig. Ik denk dat er heel veel naar de tv wordt zitten kijken rond deze tijd. De scheidsrechter is de heer Vissers uit Uden, ja, heeft ook weer de straftijd ingevoerd. Moest ook nog vier stoelen zetten, vier strafbankjes noemen ze dat tegenwoordig, tussen de dugout en de vlag, cornervlag. En daar moet de speler op die dus een directe gele kaart heeft gekregen of vanwege doorpraten op spelers. Dus ik neem weer even een vrije trap mee. Staan weer een linksfoto en die zal hem wel hoog in een doelmond gooien. En dat doet hij ook. Wordt gekopt door een speler van Prinses Reinema. Het levert dus niks op. Het was gespeeld hier. Precies 19 minuten op de klok. Met een tussenstand van 1-0 in het voordeel van Prinses Reinema tegen Vita.
1: Oké, dankjewel Jos van Osso. In de derde divisie B is UD19 inmiddels op een 2-0 voorsprong gekomen tegen EVV Echt. Dongen tegen Goes kent een tussenstand van 0-1. De wedstrijd UDE-UNA tegen Rijnvogels is zojuist om 2:30 begonnen en daar is nog geen tussenstand van bekend.
4: MFM Brabant. 105.2 en Heeswijk Dinter 105.6 FM.
5: Hoor jezelf.
4: MFM.

0: update.
1: Even een kleine boswandeling gemaakt samen met The Cure en A Forest. Dat hoorde je voorbij komen hier bij MFM Sport. En Jacques, voor de sportieve berichtgeving kunnen wij altijd een beroep op jou doen, hè?
2: Jazeker, de derde divisie. Ik had nog niet de woorden uitgesproken dat UNA en RC Rijnvogels nog geen uitslag bekend tussenstand bekend hadden gemaakt.
1: Okay.
2: En toen rolde een hand op mijn schouder van kijk hier, UNA is met 1-0 voorgekomen tegen FC Rijnvogels. Dankjewel Ben voor deze iets te late melding. Nou. UDI 19 staat nog steeds op 2-0 en Goes staat met 1-0 voor tegen Dongen. UDI 19 thuis tegen EVV Echt. Maar zo goed als het met het eerste team van UDI 19 gaat, zo groot is de crisis in het bestuur van de vereniging. Het is een vereniging van 1800 leden, maar ze zitten met een fors onvolledig bestuur. Want penningmeester en bestuurslid Mark van de Meulenhof van de voetbalclub uit Uden, die heeft zijn werkzaamheden bij de club met onmiddellijke ingang neergelegd. Betalingen aan twee spelers van het eerste elftal door een sponsor zijn mede directe aanleiding voor zijn vertrek. Twee maanden geleden stapte ook al voorzitter Schenen en een ander bestuurslid op. Van der Meulenhof zei: deze betalingen hebben buiten het bestuur van de stichting Top Amateurvereniging UDI 19 om plaatsgevonden en stonden ook los van de reguliere sponsorafspraken. Als penningmeester vind ik dit echt een zeer ernstige situatie en dat was voor mij de reden om af te treden. Volgens Meulenhof is daarmee de financiële zorgvuldigheid en integriteit binnen UDI 19 in het geding. Naar mijn oordeel vraagt dit om een stevige maatregelen, zei Meulenhof. Binnen het bestuur bestaat echter verschil van inzicht over de ernst van de situatie en over de consequenties die aan verbonden moeten worden. De kascontrolecommissie, die ik over de situatie heb geïnformeerd, begrepen de ernst en vonden de voorgestelde maatregelen passend bij de situatie. Pogingen om er met het bestuur er gezamenlijk uit te komen, die zijn helaas op niets uitgekomen. Bij de huidige situatie is voor mij een grens bereikt, zei Meulenhof. Als registeraccountant ben ik opgeleid om toe te zien op zorgvuldig en integer financieel begeleid. Ook als penningmeester voel ik me verantwoordelijk richting onze leden en wanneer ik onvoldoende ruimte ervaar om de maatregelen te nemen die ik vanuit mijn verantwoordelijkheid noodzakelijk vind, moet ik daaruit zelf mijn consequenties verbinden. Daarom kan en wil ik mijn functie niet langer voortzetten. Nou, zoals ik al eerder zei, de bestuurder, het staat allemaal niet op zich. De druk die soms op individuele bestuursleden wordt uitgeoefend is ook door mij als zeer onprettig en onrechtvaardig ervaren. Het was eerder al een reden om af te treden van voorzitter Wim Scheen en bestuurslid facilitaire zaken Remco Lips. Dus tijdens de ALV in het begin van dit seizoen geformeerde nieuwe bestuur telt inmiddels binnen een paar weken al 3 essentiële bestuursfunctionarissen minder. Dus dat is allemaal niet zo welkom, want FC Uden is momenteel druk bezig met plannen voor het maken van een spiksplinternieuwe accommodatie op het sportpark in Uden. Dus het is toch wel alle alarmbellen aanzetten op dit moment in Uden.
1: Ja.
2: Jammer dat het zo moet lopen.
1: Nou ja, goed. Wordt ongetwijfeld wel weer vervolgd. En daar zullen we u van op de hoogte houden in MFM Sport. Waar u nog 2 uur kunt gaan luisteren. Zometeen na nieuws en reclame zijn we uiteraard bij u terug met de vervolguitzending van MFM Sport.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
0: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 3 uur.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Turkije zijn invallen gedaan in de kantoren van 6 LHBTI-organisaties. Volgens Turkije zijn 26 mensen gearresteerd, maar één LHBTI-organisatie spreekt van zeker 50 arrestaties. Volgens de Turkse minister van Justitie richt het onderzoek zich op mensen die onder meer betrokken waren bij prostitutie. Ze stelden bijvoorbeeld ruimtes daarvoor ter beschikking. Er zouden onder meer drugs en gesmokkelde alcohol en een vuurwapen zijn ingenomen. De Turkse regering heeft zijn houding tegen LHBTI'ers de laatste jaren verhard. Inwoners van de Haagse wijken Houtwijk en Kraaienstein hebben een meldpunt geopend. Ze hebben al jaren te maken met overlast door straatraces. 'S Nachts is er in de buurt geregeld sprake van intimiderend rijgedrag, scheurende auto's en motoren en agressiviteit. Volgens bewoners doet de politie en de gemeente te weinig met eerdere meldingen en daarom hebben ze zelf een meldpunt geopend. Bij politiecontroles op elektrische fietsen in Pijnakker en Nootdorp is een fatbike in beslag genomen. Die kon zeker 80 km per uur. Ook 8 andere fietsen die omgebouwd waren om harder te gaan dan de maximum toegestaande snelheid zijn ingenomen. Een fatbike mag maar 25 km per uur. 2 weken geleden werd in Rotterdam nog een fatbike van de weg gehaald die 100 km per uur kon halen. In de Eredivisie heeft FC Utrecht de eerste zege van het seizoen gepakt. De uitwedstrijd tegen Excelsior werd met 2-1 gewonnen. Utrecht kwam op 0-1 door topscorer Stefanov. Maar een minuut of 10 voor tijd maakte de club uit Rotterdam uit het niets gelijk. Door een doelpunt van De Wit in blessuretijd ging Utrecht er alsnog met de winst vandoor. Het weer, een gebied met regen, trekt langzaam weg naar het zuidoosten. In het noorden en midden droog met soms wat zon en het is een graad of 19. Morgen zon en wolken, af en toe een bui en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: De carwash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De Carwash Os, iedere dag geopend.
6: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.
1: MFM Sport.
7: Tweede uur van MFM Sport, waar we mee gaan beginnen. Hier natuurlijk op MFM Brabant. U bent uiteraard weer van harte welkom. Tot de klok van 5 uur zijn we bij u met uiteraard de laatste sportnieuwtjes. Live verslagen vanaf de velden. En natuurlijk ook lekkere muziek zo af en toe tussendoor. En natuurlijk onze vaste presentator. En dat is niemand minder dan Jacques Holte. Jacques, wat zijn we dit uur allemaal van plan?
8: Nou, we gaan om te beginnen gaan we handballen met de Eredivisie Handbalvereniging uit Os en Hees. Eredivisie, wat tegenwoordig de Next League handbalcompetitie heet. Selectiespeler Bart Hanenberg is dit seizoen onze nieuwe verslaggever. En Bart, die weet alle harten van de handballiefhebbers sneller te doen klippen. Want hij wist ons vorige week te zeggen dat de impuls die het eerste team van Dynamico uit Ossenhees heeft gekregen een gunstig effect had gehad op het Next League handbalteam. Want vorige week wisten ze de wedstrijd te winnen. En wat was het gisteren, Bart? Een hele goede middag. Welkom in de uitzending. Gisteren weer wat punten kunnen sprokkelen.
9: Ja, weer met goed nieuws.
8: Jazeker.
9: Zijn we binnen.
8: Ja, jullie gingen gisteren naar Beek, naar BFC. Hoe is de wedstrijd verlopen?
9: Tegen BFC. En eerste helft, eerste 5 minuten gingen goed. Kwamen gelijk met 4 doelpunten voor. Vervolgens ging het wat minder in de rust. Stonden er 3 achter. En uiteindelijk hebben we de wedstrijd wel aan onze kant kunnen slepen met een winst van 5 doelpuntverschil.
8: Hoe kwam het dat je na zo'n hele goede start ineens zo'n dip kreeg? Enig idee, de vinger er al op kunnen leggen vannacht.
9: Ja, we hebben wel even bij stilgestaan. Het was zo aan de aanval, we kwamen er in de aanval even niet uit. De dekking stond op zich prima. Maar de creativiteit in de aanval was eruit en... we kregen het niet van elkaar.
8: Nee. Nou,
9: maar een echte reden, die kan ik ook nog niet geven.
8: Nee, maar goed, als de aanval een beetje opdroogt en als de schotvaardigheid wat afneemt, ja, dan wordt het al heel lastig natuurlijk, hè?
9: Ja,
8: maar goed, je hebt elkaar eens goed aangekeken in de rust en dat heeft toch wel een positief effect gehad.
9: Ja, in de rust werd ook echt gezegd, het blijft positief. En dat hebben we ook als team gedaan, dus... Ik denk dat we daar wel trots op moeten zijn.
8: Ja, maar dit is ontzettend goed nieuws, Bart. Jullie zijn echt van plan om dat linker rijtje, wat je vorige week stiekem tegen ons zei, dat toch wel een wens is voor jullie om dat dit jaar te gaan halen als je met 4-2 begint.
9: Ja, het zijn nog maar 2 wedstrijden, maar we zijn goed op weg.
8: Ja. Oké, okay, je blijft gewoon bescheiden van, joh, we lopen niet te hard van stapel.
9: Ja, nee. Een beetje bescheiden blijven.
8: Ja, dat siert je, Bart. Dus wat dat betreft, ga zo door. Maar we hopen wel dat je gewoon de punten blijft pakken. Volgende week speel je een thuiswedstrijd tegen Rotterdam. Hoe kansrijk ben je daarin?
9: Feyenoord heet het dan. Daar hebben we andere jaren wel veel moeite mee gehad. Maar als we dezelfde mentaliteit als deze 2 wedstrijden erin gooien, dan komt het helemaal goed.
8: Ja. Jullie zijn altijd toch wel afhankelijk van dezelfde spelers die voor de meeste doelpunten zorgen. Wie was gisteren een uitblinker?
9: Wout van Nieperen was weer topscorer.
8: Oké, okay, ja.
9: En Nick Cornelissen, die wil ik ook in het zonnetje zetten, die was heel goed in de dekking.
8: Ah, oké, okay. Dus 2 uitblinkers gisteren aan jullie kant wat dat betreft. Ja. Dat is hoopgevend voor dit seizoen. Gelukkig niet zo dramatisch eigenlijk als vorig seizoen. Een mooie start en wij gaan jullie met heel veel plezier dit seizoen volgen, Bart. En wat ons betreft mag jij blijven, want jij zorgt voor de punten.
9: Ja,
8: duur. Oké. Hey Bart, nog nieuws te melden nog verder? Of gaan we het hierbij laten?
9: We hebben niks melden.
8: Oké, okay, nou.
9: Volgende week weer 2 punten.
8: Goed zo. Dan wens ik jou nog een hele fijne zondag. Geniet nog even na en we spreken elkaar zeker weten volgende week zondag weer.
9: Helemaal goed.
8: Goed zo. Fijne zondag.
9: Fijne zondag.
7: Dat is over het handbal. We gaan weer naar het voetbal, Jack.
8: Oh, we gaan voetballen heen. Ja. We hebben Appie Visser in Dinter bij Averstein tegen HVCH. HVCH dat een klasse hoger speelt inmiddels, maar zal moeten winnen om door te gaan in de beker. Gaat dat een beetje lukken vanmiddag, Appie?
10: Nou, vooralsnog niet, want het is nog steeds 0-0 hier in Dinter. Na een kwartiertje was er een tijdstraf voor Mees Linders. Dat is een tijdstraf van 10 minuten geweest. Dat begon met ons sportief gedrag. En dat bleek dat hij iets gezegd had tegen de scheidsrechter. 10 minuten tijdstraf. En in die periode profiteerden daar aan Apenstein van, door wat meer aanvallen te voetballen. En die kwamen ook een paar keer gevaarlijk voor Jurre van der Akker, de keeper van HVCH. Die wist toch het alles nog tegen te houden. Nu het aanval van HVCH, waarbij Tim van der Kamp met drie verdedigers voor zich, nu Kian van Wanrooy, die op het doel schiet, maar net een metertje naast het doel mist. Dus de stand blijft nog even 0-0. Nadat Mees Lindens terugkwam in de wedstrijd na zijn 10 minuten tijdstrap, draaide het weer om en kreeg HVC weer wat meer kansen. Ook een heel goede kans voor Toby Lindelauf, die alleen voor de keeper kwam te staan. Maar de keeper die wist hem toch nog te pareren. En zo nog steeds 0-0 na 40 minuten voetbal.
8: Oké, dankjewel voor deze update, Appie. Dan komen we later uiteraard nog graag bij je terug. We gaan naar Bert van den Berg. En Bert van den Berg die zit bij Top tegen Avanti 31. Goedemiddag, Bert.
11: Goedemiddag.
8: Je bent net op het veld gearriveerd, begrijp ik?
11: Ja, inderdaad.
8: Weet jij hoe dat de wedstrijd het eerste half uur een beetje verlopen is? Heb je kunnen informeren?
11: Er is niets anders gebeurd hier, want de stand is nog 0-0. Dus we hebben nog niet al te veel gemist. Wat ik gezien heb tot nu toe is wel dat Top iets sterker is, maar toch ook niet echt de kansen gecreëerd heeft. En Avanti ook niet. Dus wat dat betreft is het nog een evenwicht. En ja, we zijn benieuwd hoe het verder verloop zal zijn van deze wedstrijd. Dus we zijn hier nog een minuutje of 6-7 zal zijn, denk ik, tot de rust. En de stand is nog altijd 0-0 hier tussen Top en Avanti.
8: Oké, dankjewel Bert voor deze voor het eerste verslag van deze middag. Dan gaan we naar Jos van Ossau. En Jos, jij zit bij Vita tegen het sterke Prinses Irene. Dat op 1-0 was gekomen door Wiebe van Rooij. Is er inmiddels weer gescoord bij jou?
12: Ja, er is weer gescoord, want op dit moment is de stand 4-0. Oh, dan moet ik even terug. 4-0. Ja. En het doelpunt dat werd gemaakt door Koen Petens, de 4-0. Dat was een mooie aanval uitgespeeld. En daar was de tweede 2-0 op. Een prima assist eigenlijk van Gijs van Toren. Die de bal klaarlegde van Ruben van Rooij en simpel in kon scoren. Maar nou, de 4-0 was een geweldig doelpunt. Want er was een lopje van denk 20 meter schuin voor het doelgebied. En de keeper had dus in de gaten dat de keeper voor het doel stond. En die wipte me mooi overheen. En het prachtig doelpunt. Dat betekent 4-0. En is eigenlijk niet geflatteerd. Want ja, de bovenliggende ploeg is hier Prinses Irene toch wel. En Vita die voetbalt wel zijn best. Maar ja, krijgen toch weinig echte scoringskansen. We hebben dus eigenlijk geen open doelkans gehad eigenlijk. En de verdediging van hun die staat ook sterk. En ze hebben dus een paar snelle jongens in de ploeg. En die profiteren ervan. Dus het valt nog mee te scoren. Want er is in de wedstrijd toch veel geblokt eigenlijk. Door de keeper Max van Aanwijk. Die goede partij eigenlijk zat de keeper. Ondanks dat je vier om zijn oren heeft gekregen. Maar de bloks van de spelers. Want ze proberen het ook met afstandscoach Prinses Irene. En daar werden vaak geblokt. Misschien hier de eerste kans komt aan de rechterspits. En dan komt de schot. Maar de keeper van Prinses Irene die redt hem op een prachtige manier eigenlijk. Dat was de eerste kansje eigenlijk in de wedstrijd. En het scorebord staat op 44, dus het kan zo meteen een rust zijn. Dus tussenstand 4-0 in het voordeel van Prinses Irene tegen Vita.
8: Jos, mag ik je wat vragen? Jos?
12: Ja?
8: Mag ik je nog even wat vragen? Je bent
12: natuurlijk.
8: Een clubman in hart en nieren van Vita. Hoe vind je dat het eerste team deelneemt aan deze bekercompetitie met zulke sterke tegenstanders?
12: Ik kan niet goed verstaan.
8: hoe vind je dat je ingedeeld bent met zulke sterke tegenstanders? Heeft dat wel nut voor je?
12: De tegenstanders van Vita bedoel je?
8: Ja, nu in deze bekercompetitie.
12: In de beker, ja. Daar leidt FC Schadewijk met 2 gespeeld, 4 punten. En dan komt Prinses Irene met 2 gespeeld en 3 punten. En dan komt Vista met 2 gespeeld... 3 punten, sorry. En Vita die heeft er 2 gespeeld en 0 punten. Dus het gaat dus de pool, als het zo de stand een beetje blijft, dan ga ik het denk toch met Prinses Irene die een ronde verder gaat als in de volgende ronde terechtkomt. Dus dat kan eventueel Vesta nog zijn met 3, maar ja, dat is toevallig dat Prinses Irene gelijk speelt en en Schadewijk gelijk wil. Dus dat zal ook niet zijn. Dus ik ga ervan uit dat Prinses Irene de volgende ronde gaat bereiken.
8: Oké, dus. En je vindt het niet erg dat je tegen zulke sterke tegenstanders moet spelen?
12: Ja, dat is wel. Ik vind dat de KNVB die doet die indeling. En die hebben nou dus een vijfde klasse, dus Vita. Dus een vierde klasse is Vesta. En Schadewijk. En dan komt Prinses Irene. En ik vind eigenlijk toch dat er heel veel omliggende clubs zijn richting FC Uden en richting de Peel. Die ook in de vierde of in de vijfde klasse spelen. En dan zou het toch mooier zijn, want zo'n wedstrijdje dat heeft eigenlijk voor Prinses Irene weinig nut. Maar ook voor Vita weinig nut natuurlijk, want het verschil, de kwaliteit is te groot natuurlijk. Maar ja, er worden minder oefenwedstrijden gespeeld. Dus, sommige trainers zeggen ja, een oefenwedstrijd, maar ik vind dus een vijfde klasse tegen, dus een derde klasse, dat is wel een beetje te veel.
8: Oké, dankjewel voor de nadere informatie. En we komen uiteraard bij jou in de tweede helft zeker terug.
12: Oké, ja, doei.
8: Doei. Nou, Dennis.
7: Zijn we ook weer eventjes op de hoogte. En het is natuurlijk ook goed dat een clubwatcher eventjes zijn mening over zo'n situatie geeft. En het is natuurlijk eigenlijk ook best wel een beetje alsof je David tegen Goliath aan het zetten bent.
8: Ja, ik vind het eigenlijk te veel van het goede dat Prinses Irene daarin staat. En die spelen ook 3 wedstrijden tegen wat mindere clubs. Dus ja, ook voor Prinses Irene lijkt het niet echt top.
7: Het is niet echt
8: top.
7: Een uitdaging zo, hè?
8: Nee. Maar goed, geeft niet. We doen het ermee. We troosten ons maar met goede muziek, Dennis.
7: Laat ik het zo zeggen, de KNVB in al zijn wijsheid. Hè?
8: Ja, ja.
7: Laten we daar maar even op houden. Dan gaan we naar muziek.
8: We troosten ons met goede muziek.
7: Oké, en had Ben nog iets te melden, Jacques? Of begrijp ik dat verkeerd? Nee, oh, toch niet.
8: Nee.
7: Oké. Dan gaan we ons
8: Unie 19 met 3-0 voor staat tegen EVV echt.
7: Nou, dan zijn we daar ook weer helemaal van op de hoogte. U luistert naar MFM Sport. Het is weekend en dit is Earth and Fire.
13: MFM Sport.
8: Okay.

0: dat is niet nodig geweest, zo blijkt nu.
1: Oké. Okay. Dat ze verhuizen of dat ze zo lang gesproken hebben?
0: Red Sox, voetbalvereniging FC Dracht en RAKT en rugbyclub Octopus kunnen met aanpassingen gewoon op Sportpark Molijn blijven. Dus ze hebben 20 jaar gesproken over de verhuizing van de Red Sox van Sportpark Molijn naar een nieuwe accommodatie. Ergens in de gemeente Uden, Maashorst. Maar nu blijkt dat ze gewoon kunnen blijven zitten. Dus dat is lekker snel, 20 jaar, toch?
1: Ja, dat...
0: Nou, er is in de omgeving van Uden heel veel om te doen geweest, Dennis. Dat weet jij... waarschijnlijk niet.
1: Dat kan ik wel het een en ander van heugen. Ja, dat daar al heel lang over gesproken wordt. Dat klopt.
0: Ja. Nou, het is een van de scenario's die de gemeente Maashorst nu heeft onderzocht. Donderdagavond presenteerde de gemeente 3 scenario's voor de toekomst van Park Molijnt. En de tweede en derde optie die onder de loep zijn genomen zijn het verhuizen van FC Dracht en of Octopus en het verplaatsen van Red Sox. Nou, sinds 2008 wordt er al gesproken over een verhuizing van honk- en softbalvereniging Red Sox, omdat het park uit zijn jasje groeit. Het is na al die tijd, waarin heel veel geld geïnvesteerd is in een oplossing, nog altijd niet gelukt om voor de honkbalvereniging een geschikte locatie te vinden. Daarom kwam de gemeenteraad dit voorjaar met het voorstel om weer op nul te beginnen en naar het hele sportpark te kijken in plaats van alleen naar honk- en softbalvereniging Red Sox. En dus ook FC Dracht en Octopus hierin mee te gaan nemen. De raad droeg het gemeentebestuur op om 3 scenario's te onderzoeken. Uit onderzoek van de gemeente kunnen de 3 verenigingen met kleine aanpassingen op de huidige locatie dus nu blijven. Het gaat om veranderingen aan de verlichting en het parkeren, het wijzigen van de velden van voetbalvereniging FC Dracht en Red Sox en een grote trainingshoek creëren voor sport, voor Octopus. Ook een locatiegeld tussen FC Dracht en Uden Red Sox biedt mogelijkheden. De gemeente heeft ook de verhuizing van Red Sox naar het sportpark van Festiland in Zeeland nader bekeken. Dat scenario is onzeker omdat onderzoek heeft aangewezen dat mogelijk de aanwezigheid van dassen en een mogelijke vleermuisroute wat extra onderzoek en compensatie vereist. Ja, ik vind dat in Nederland slaan we echt een beetje door, denk ik.
1: Beetje wel.
0: Want hoeveel bouw er tegengehouden wordt op dit moment door beschermde diersoorten. Nou, ik zal de Partij van de Dieren wel in mijn spambox krijgen van jongens, hou op met dat gezeur. De dieren zijn net zo belangrijk als de sportverenigingen.
1: Mag ik daar even op inhaken?
0: Ja,
1: ik zag van de week in de gemeente Os, in het plaatsje Ravenstein, zag ik een aantal mensen rondrijden. Die waren van de vleermuisinspectie. Die reden in een soort bakfietsen rond. En met alle respect, maar deze mensen oogden mij als mensen die volgens mij in het echte leven nog nooit een vleermuis gezien hadden. Dus ja, met alle respect. Maar dan denk ik bij mezelf, dit moet dus de vleermuisinspectie zijn. Oké, nou ja, goed. Het zal allemaal wel, maar het oogde mij wat raar. Maar goed.
0: Kijk, nogmaals hoor, ik ben echt wel van mening dat we zorgvuldig naar dat soort zaken moeten kijken.
1: Absoluut, want maar, dat is in het verleden ook niet gebeurd. Dus
0: nee,
1: dat
0: daarom.
1: Is,
0: we slaan terecht. Nu echt gewoon door.
1: Ja, helaas wel. Dat is weer de keerzijde van de medaille.
0: Nou, de gemeente Maashorst spreekt niet van een voorkeursscenario. En dat is volgens een woordvoerder aan de gemeenteraad bekendgemaakt. De 3 onderzochte scenario's die tot stand zijn gekomen met vele gesprekken met verenigingen, de molenaar van de molen van Jetten en omwonenden wordt op 26 november nu besproken tijdens een commissievergadering. En dan kan de gemeenteraad van Maashorst op 10 december een hamerslag erop geven. Nou, wij gaan dat zeker nog ergens in december of januari voor u berichten, beste luisteraars. Wat er nu gaat gebeuren met de verenigingen Red Sox, FC Dracht en Octopus. En ik voel het al aan mijn water. FC Dracht en Octopus zullen hun velden moeten draaien. En bij de molenaar zal er wel een trainingshoek gecreëerd gaan worden.

0: Wat denk jij?
1: Ja, dat zou zomaar kunnen inderdaad. Ja. En tegen die tijd is de molen van Jette ook omgedoopt tot de molen van premier Jette. Want die zit nog steeds niet in het torentje. Omdat hij daar niet terecht kan, dat het verbouwd wordt. Dus waarschijnlijk gaat hij daar aan de molen zitten dan.
0: Ja, het zou allemaal zomaar kunnen. Ik denk dat we Bruce Springsteen er maar eens even in moeten gooien voor een dansje.
1: We blijven toch even in het duister tasten. En dat doen we dan samen maar met Bruce.

0: Update.
1: We hebben eigenlijk alleen nog maar deze muzikale herinnering aan het hele WK van het afgelopen jaar. Dat voor ons niet al te succesvol was verlopen voor Oranje natuurlijk. En nou ja, voor de rest doen we er maar even zwijgen over toe. Over 4 jaar weer een nieuwe kans. Ja, de muziek van Shakira was dat. Dai Dai, het thema destijds van dat toernooi. Jacques, jij had nog wat berichtgeving op het gebied van sport.
2: Ja, ik vraag me af of jij ooit van pickleball hebt gehoord.
1: Toevallig wel. Dat is heel namelijk goed. In Canada een hele populair sport.
2: Ja, maar ook in Uden is dat tegenwoordig mogelijk. Want ze hebben daar de eerste outdoor pickleballbaan geopend. De baan op Sochel Oost werd zaterdag om 4 uur officieel geopend door wethouder Ben Maathuis van de gemeente Maashorst. Tijdens de opening konden belangstellenden kennis maken met de sport pickleball, die dus volgens Dennis uit Canada komt.
1: Nou, ik weet niet dat hij echt uit Canada komt, maar ik weet dat hij in Canada erg populair is.
2: Oh, sorry. Dan heb ik even met 1 oor geluisterd, omdat de andere al achter de koptelefoon zat. En de mensen konden ook de sport zelf uitproberen. Pickleball is een racketsport die kenmerken heeft van tafeltennis, padel en badminton. Ja. De sport wordt gespeeld met een klein stevig racket en een lichte kunststofbal met gaatjes. Het veld is kleiner dan een tennisbaan en de sport is daardoor relatief makkelijk te leren en geschikt voor verschillende leeftijden en op verschillende niveaus. Pickleball heeft na padel Nederland in zijn greep gekregen inmiddels. Pickleball groeit snel en wint enorm aan populariteit. Het laat een onuitwisbare indruk achter op spelers van alle leeftijden en vaardigheidsniveaus. Pickleball, bedacht in de jaren 60 in de Verenigde Staten en ook populair in Canada, combineert de beste elementen van verschillende racketsporten om een boeiende en veelzijdige spelervaring te creëren. Ja, zo wordt dat altijd heel mooi omschreven. Ja. Het spel wordt gespeeld op een kleiner veld dan het traditionele tennisveld, ongeveer de grootte van een badmintonveld, met een aangepast net dat iets lager is dan bij tennis. Het hart van de actie is de unieke pickleball, vergelijkbaar in grootte met een tennisbal, maar gemaakt van duurzaam plastic en voorzien van karakteristieke gaten. Het speciale paddle racket, zonder snaren, maar vervaardigd uit stevig hout of lichtgewicht carbon, biedt de spelers een uitstekende mix van kracht en precisie. Wanneer zullen we eens even in Sochel Oost gaan kijken, Dennis? Heb je deze week toevallig tijd?
1: Ik zal eens even mijn agenda kijken. Dan moeten we daar ons ook eventjes laten zien. Dan kunnen we eens eventjes ons verdiepen in het pickleball.
2: Nou, app het mij vanavond even door. Dan gaan we eens van de week kijken of wij daar inderdaad ook geschikt voor zijn.
1: Gaan we doen, Jack. Zeker.
2: Maar laten we eerst maar eens gaan dansen op de mooie muzieklijst die je deze week weer voor ons hebt klaargezet.
1: Ja. Dat is goed.
2: Weet je, jij weet dat ik Tom Jones wel heel aardig vind, hè?
1: Nou, dat is niet. Dat is in jouw geval zo. Maar dat is een understatement als we het over onze eindredacteur Ben Klussers hebben. Want die wordt helemaal wild als Tom Jones weer op de zender komt. En daarom speciaal voor hem vandaag een mooi stukje muziek van Delilah.

0: Update.
1: Onder het motto: de enige goede eindredacteur is een tevreden eindredacteur. En dat is nu dus op dit moment na het horen van Tom Jones, onze Ben Clusters. Goed, Jacques, wij gaan ons weer verder bezighouden met de sportactiviteiten. We gaan weer langs de velden kijken.
2: Ja, we beginnen in Dinter, waar Averstein tegen HVC aan het voetballen is. En HVC toch echt wel een overwinning nodig heeft om door te gaan in de beker, in de regionale beker. Gaat dat nog lukken, Appie?
3: Ja, we hebben nog bijna 3 kwartier en 40 minuten nog, want we zijn net de tweede helft gestart. En 2 ongewijzigde teams. Dus we gaan op dezelfde voet verder als we in de eerste helft zijn geëindigd. 0-0 nog steeds. En hopelijk voor HVC dan komt er nog een doelpunt, zodat ze toch nog mee kunnen doen in die bekerronde. Maar vooralsnog 0-0.
2: Hoe speelt het team uit Hees, Appie?
3: Ja, de opbouw op zich zit goed in elkaar. Alleen de afwerking voorin, dat komt er dan net niet van. Dus ja, dan zijn ze bijna bij de 16 en dan valt het weer een beetje terug. Dus om er echt een goede, doelrijpe kans van te maken, dat blijft net achterwege. En dat geldt van beide kanten, dat geldt ook voor Averstein. In andere woorden, de keepers hebben het nog niet zo heel druk gehad. En het speelt zich vooral op het middenveld, wordt er veel gevoetbald.
2: Ja, ja, wel een vermakelijke wedstrijd om naar te kijken, zo te horen.
3: Zeker, het is kwalitatief niet van een heel hoogstaand niveau. Maar toch wel, het is wel spannend. En dat is ook wel belangrijk natuurlijk, en dit soort derby's.
2: Ja, klopt. Wat vind je van de nieuwe tijdregel dat je 10 minuten tijdstraf kan krijgen, Appie?
3: Ja, dat is een beetje raar natuurlijk. Want net kreeg onze aanvoerder, Mees Linders, die kreeg zo'n 10 minuten tijdstraf. De scheidsrechter zag een overtreding van Averstein door de vingers. En hij als aanvoerder gaf een opmerking over naar de scheidsrechter. Die zag dat als onsportief gedrag, gaf de aanvoerder van HVC aan GLK plus 10 minuten tijdstraf. En dat was ook een moment dat Averstein toch weer een stukje beter in de wedstrijd kwam in die 10 minuten dat ze met 10 man stonden te voetballen. Dus wat dat betreft is een beetje van twee kanten moet je het bekijken natuurlijk. Hè.
2: Ja, maar het is weer zo'n nieuwe bedachte regel. Vind je het de moeite waard? Kun je je vinden in die regel?
3: Ja, ik denk wel om het spel beter te laten gaan en dat onsportief gedrag om dat tegen te gaan. Dat zal de doelstelling ervan zijn.
2: Ja, en daar kun je achter staan.
3: Ja, ik wel.
2: Oké, hartstikke goed. Dankjewel, Appie. We komen later deze wedstrijd uiteraard bij jou terug om te kijken of HVCA inderdaad doorgaat in de beker. Dan gaan we naar Bert van den Berg. Bert zit voor ons bij Top tegen Avanti 31. Hij zal zijn keel inmiddels gesmeerd hebben in de rust. Bert, hoe staat het bij jou?
4: Het wordt hier nou precies 10 seconden geleden hier 0-1 door een benutte strafschop van Avanti. Het was een aanval op links na slecht uitverdedigen van de verdediging van Top. En daar maakten de gasten goed gebruik van. En toen werd een speler van Avanti werd neergehaald in de 16 en scheidsrechter kon niets anders doen dan de bal op de stip te leggen. En zojuist is die strafschop is benut. En zodoende hebben we hier kort hier aan de rust. Want we zijn pas net bezig op een 0-1 stand hier tussen Top en Avanti. Dus ja, we zijn benieuwd hoe het verder gaat lopen. Maar in ieder geval de start van de gasten is uitstekend. En ben benieuwd of Top er nog iets tegenover kan stellen. Neem even deze aanval mee op rest. Wie weet, de bal goed voorzet, maar de doelman heeft de bal te pakken. Dus dat levert ook niks op voor de Osnaren. 0-1 tussenstand hier. Top Avanti.
2: Oké, dankjewel Bert van den Berg. Nou, dan wensen wij bij de derde wedstrijd onze verenigingswatcher Jos van Ossau toch wel een beter resultaat toe dan vorige week. Toen hij een hele grote nederlaag moest slikken tegen Vesta. Maar ja, het zag er niet zo goed uit de eerste helft, Jos. Hoeveel staat de stand op dit moment bij jou?
5: Op dit moment, hier na 59 minuten, hebben we een tussenstand van 0-5. Dus in het voordeel van Prinses Rene, dat eigenlijk de tweede helft constant op de helft van Vita speelt. Vita heeft veel gewisseld, heb ik wel gezien, de tweede helft. Dus ik denk dat die trainer toch iedereen nog een beetje wil laten voetballen. Maar hij zal toch ook naar volgende week moeten kijken als de competitie begint tegen Herpinia. En ja, Prinses Irene is gewoon een klasse, dikke klasse beter als van Vita. En Vita, ja, die hebben eigenlijk de tweede helft dus geen kansen gehad. Het balbezit wordt snel afgenomen van de speler van Prinses Irene. En de 5-0 was in de 57e minuut de Janus van Erp. Van binnenkant een binnenkantpaal mooi beheerst. Van kortbij de bal in de verste hoek prikte. En dat betekende dus de 5-0. Ik neem hier even de aanval mee van hier. Een van de enigste aanvallen van Vita. De tweede helft was aanvoerder Willem Brouwer. Maar zijn schot werd geblokt. En dat levert dus helemaal geen gevaar op. Klok staat op 60 minuten. Met een tussenstand van 0-5. In het voordeel van Prinses Irene tegen Vita.
2: Oké, dankjewel Jos van Oost. Zo. Goed, dan hebben we de wedstrijden weer allemaal gehad. Ik weet dat UDI-19 met 3-0 voorstaat tegen EVV Echt. En dan zijn de prestaties op de velden wat beter dan de bestuursperikelen. Dennis, nog wat muziek?
1: Ja, uiteraard. We gaan ons even bezighouden nog met wat muzikale klanken. En uiteraard zometeen weer terug richting de velden en andere sportverslaggeving hier bij MFM Sport.
0: MFM Brabant. Ude 106.0 en lid 107.9 FM.
6: Hoor jezelf.
0: MFM.

0: Muziek van Elvin Bishop hier bij MFM Sports. U luistert naar de uitzending waarin wij de drie bekerwedstrijden van vandaag aan het volgen zijn. En uiteraard hebben we ook nog allerlei andere sportberichtgeving voor u. Zoals Jacques inmiddels een berichtje voor ons heeft.
1: Jazeker. Na de pikkelbaan in Uden hebben we nu de pikkelbalbaan in Uden. Hebben we nu een nieuw basketveld in Nuland, Dennis.
0: Okay.
1: Het nieuwe basketbalveld bij het Heiken in Nuland is officieel geopend. En daarmee krijgen de jongeren die eerder nog hun onvrede uiten over de staat van het veld eindelijk een volwaardige plek om weer te kunnen basketballen. Bij de opening was het meteen druk. Buurtbewoners en jongeren kwamen naar de demonstraties van basketbal kijken. En ook daar was pickleball, een relatief nieuwe en snel groeiende sport, aanwezig om aan het publiek gepresenteerd te worden. De vernieuwing van de velden volgde nadat jongeren aangeven niet tevreden te zijn over de eerdere renovatie die de gemeente had uitgevoerd. Het veld voldeed toen niet aan hun verwachtingen, waardoor ze naar een ander veld gingen om te sporten. En uiteindelijk zijn de velden nog een keer aangepast om beter aan te sluiten bij het gebruik. Goed, dat was een klein kort berichtje, Dennis.
0: Ja,
1: ik kan nog wat vertellen over de Regio Olympics die plaats gaan vinden op Sportpark de Rusheuvel in Os. Hebben we daar nu tijd voor?
0: Jazeker, ja? Ga je gang.
1: Nou, ruim 400 kinderen en jongeren met een beperking. Die kunnen donderdag 24 september verschillende sporten uitproberen tijdens de Unique Regio Olympics. De sportdag wordt gehouden op Sportpark Rusheuvel in Os. De deelnemers kunnen kennis maken met verschillende sporten, van teamsporten tot individuele activiteiten. En sportverenigingen en trainers verzorgen daar een clinic. Het doel is om kinderen en jongeren op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met sport en ze te helpen om een sport te vinden die bij ze past. De sportdag wordt voor de tweede keer georganiseerd door het Sportexpertisecentrum samen met het Uniek Sporten Noord-Oost-Brabant en de gemeente Bernhezen, Land van Kuik, Maashorst en Os. De Regio Olympics zijn bedoeld voor kinderen met een lichamelijke en of verstandelijke beperking en ze kunnen meedoen individueel of via een school of zorginstelling. Uniek Sporten Noord-Oost-Brabant helpt mensen met een beperking bij het vinden van een passende sport- en bewegingsaanbod. Via het digitale sportloket kunnen ze zoeken naar geschikte activiteiten bij de mensen in de buurt. Beweegcoaches kunnen persoonlijk helpen bij het kiezen van een sport en zaken als vervoer of hulpmiddelen kunnen ook daarbij ter sprake komen.
0: Ja.
1: Ze ondersteunen ook sportverenigingen die aangepast sportaanbod aanbieden en daarmee willen gaan beginnen.
0: Ja.
1: That's it.
0: Nou.
1: Goed initiatief.
0: Dat is een heel goed initiatief. Nou, daar kunnen we eigenlijk heel lang en breed over praten. Maar dat is het gewoon. Het is gewoon een goed initiatief.
1: Ja,
0: fijn
1: zeker.
0: Dat er is. Nou, er is één ding wat zeker is.
1: Goed dat het bestaat.
0: Inderdaad. En laten we hopen dat het ook zichzelf kan handhaven. En dat er ook veel van mensen gebruik van kunnen blijven maken. We luisteren naar MFM Sport. Zometeen het laatste uur van dit sportprogramma. En uiteraard dan de ontknoping van de wedstrijden die wij volgen in het bekervoetbal van vandaag. En tot die tijd kunt u nog even gaan luisteren naar Zucchero en Paul Young.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
3: Vier nog één keer met mij de zomer op het strand van Rijnlaai.
4: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
0: Dit is MFM.
5: MFM Brabant.
0: Overal.
5: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 4 uur.
6: Lieselotte Thomassen met het NOS-journaal. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd door de politie aangehouden omdat hij rondreed op een fatbike. Vlak daarvoor was er een melding van een gestolen fatbike. En op beelden is te zien dat de man hardhandig werd gearresteerd en zich hevig verzette. Het slachtoffer is een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd onwel na de arrestatie. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Een Russische drone is volgens Oekraïne vlak bij de Poolse grens ingeslagen. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken is het een herinnering aan Europa dat Poetins terreur direct aan de poorten van de EU en de NAVO aanklopt. Ook in de havenstad Odessa was een droneaanval. Daar raakten 9 mensen gewond. Gisteren was er ook al een aanval en toen werden zeker 2 mensen gedood. In Turkije hebben de autoriteiten invallen gedaan in de kantoren van 6 LHBTI-organisaties. De cijfers over het aantal arrestaties lopen uiteen. Volgens de autoriteiten zijn zeker 26 mensen aangehouden. Een Turkse LHBTI-organisatie spreekt van zeker 50 arrestanten. Inwoners van de Haagse wijken Houtwijk en Kraaienstein hebben een meldpunt geopend voor overlast van straatraces. In de wijken is 's nachts geregeld sprake van intimiderend rijgedrag, scheurende auto's en motoren en agressiviteit. Politie en gemeente hebben wel al maatregelen genomen tegen de overlast, maar de bewoners vinden dat niet genoeg. Het weer, de laatste buien trekken het land uit. Verder vanmiddag zo goed als droog en soms wat zon. Het is een graad of 19. Morgen zon en wolken, af en toe een bui. En dan wordt het 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A9 Alkmaar Amstelveen staat tussen knooppunt Velzen en de afrit Haarlem-Zuid 4 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En ook een kwartier extra reistijd op de A12 Arnhem-Duitse grens vanaf knooppunt de Oud-Dijk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: De carwash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De carwash Os, iedere dag geopend.
9: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.

0: Sport.
1: En dan zijn we voor het derde en laatste uur van MFM Sport. Met een uitzending natuurlijk. Tot de klok van 5 zijn we bij u. En dan gaan we ons bezighouden nog met die 3 bekerwedstrijden die we vandaag hebben, Jacques.
2: Ja, zeker. En we beginnen bij de wedstrijd tussen Vita tegen Prinses Irene. Dat natuurlijk veel sterker is. Maar dat mag je ook verwachten van een team wat een aantal klassen hoger speelt. Jos van Oosau, jij had ons verteld dat in de 57ste minuut Prinses Irene wat veel sterker en goed voetbalde op een 5-0 voorsprong was gekomen. En dat Vita verschillende spelers speelminuten gaf, waardoor het heel veel gewisseld had. Hoe staat het nu bij jou?
3: Nou, de scorebord staat hier op 8-0 in het voordeel van Prinses Irene. Het was de 57ste minuut, ja. Maar dat was dus via de paal dat die 5-0 erin ging. Toen was het in de 63ste minuut een afstandsschot dat van richting werd veranderd. En in de 64ste minuut de 7-0. Dat was een solo van achteruit de rechterspits die de bal lekker voortrok. En ja, een simpel in kon tikken. Dat betekent de 7-0. En zojuist de 69ste minuut is het in de clutch 8-0 voor het doel. En ja, het is hetzelfde spelbeeld in richting verkeer eigenlijk hier. Ik denk dat de trainers allebei alle wissels gebruiken. Ik zie er weer 3 klaarstaan voor Vita. En ik zie er een paar klaarstaan voor Prinses Irene. Dus die trainers die laten de jongens lekker voetballen. Dat is ook goed voor de sfeer natuurlijk in het elftal. Dat komt alleen maar ten goede. Alleen volgende week, ja, dan is het echt het competitie gebeuren. Dan gaat het erom draaien natuurlijk. Ondanks dat Prinses Irene hier graag die bekerronde wil winnen. En ik denk dat ze wel doen. Ook als ik zo de scoreverloop hier zo zie, dan denk ik dat er Schadewijk weinig aan kan doen om die nog in te halen. Dus eenrichtingsverkeer hier nog steeds. Keeper Max van Elk, ja, die doet zijn best, die jongen. Maar er is ook geen oude aan natuurlijk. Want ja, het verschil is wel heel te groot. Dus tussenstand eigenlijk, want de klok staat nu op 80 minuten. 0-8 in het voordeel van Prinses Irene.
2: Oké, dankjewel Jos voor je heldere uiteenzetting. We gaan naar Bert van den Berg bij Top tegen Avanti 31. En ja, wil Top doorgaan, dan zal het toch wel punten over moeten houden aan deze wedstrijd. Om niet Boekelsport volop de kans te geven om door te gaan. Maar gaat dat Top lukken, Bert van den Berg?
4: Nou, misschien wel, hè, want in ieder geval ze hebben vast gelijk gemaakt. Dat is al een pluspunt. Want het was een vrije trap op de rand van de 16 voor het Top. En die bal werd fantastisch ingeschoten. Dus dat is de 1-1. En die stand die staat er nu na. En Top, ja, die zijn iets beter in de wedstrijd gekomen. Want meteen na de rust was Avanti de betere ploeg. Maar dat is veranderd. En het is eigenlijk ook iets onvriendelijker geworden. Er zijn er een paar gele kaarten getrokken voor allebei de kanten heen. En ja, dan moet je er 10 minuten af. Ja, dat is een rare regeling. Maar goed, dat is nou helemaal zo. Dus allebei hebben ze er een nadeel van gehad. Maar dat heeft geen gevolgen gehad voor het wedstrijdverloop. Dat niet. Maar het is toch merkwaardig in ieder geval, vind ik. Maar oké, ik neem even deze aanval mee van Top. En dat levert ook niks op. De bal gaat via. Speler van Avanti. Nou, dat wordt een hoekschop. Dus ja, wie weet levert dat dan iets op voor Alcenaren. 1-1 tussenstand hier. Top Avanti.
2: Oké, dankjewel Bert van den Berg. En dan gaan we naar onze derde wedstrijd waar we live bij aanwezig zijn. En dat is de wedstrijd tussen Avesteijn en HVCA. Een niveautje hoger allemaal. Alhoewel, de wedstrijd was niet zo goed als je kijkt naar de kwaliteit. Maar het was wel spannend. 0-0 toen jij ons verliet, Appie. Hoe staat het nu?
5: Die stand is nog steeds ongewijzigd. Klopt inderdaad, 0-0. 77 minuten staat er op de klok inmiddels. En HVCA, wat ik net al zei, die zullen moeten winnen, willen ze door kunnen bekeren. En vooralsnog lukt het nog niet, want het is nog 0-0. Dus ze dringen wel meer aan, HVCA. Het was sterker, krijgt ook wat kansjes. Maar het resulteert nog steeds niet in een doelpunt. En dan krijgt hij nog spaarzame kansen van Avesteijn, die dan ook gevaarlijk zijn. Maar op dit moment is HVC toch wel echt wel de overhand. Meer balbezit. En komen ook regelmatig voor het doel. Maar het nog niet geresulteerd in een doelpunt. 0-0. Oh. Okay. HVC.
2: Dankjewel, Appie Visser, voor jouw tussenevaluatie.
1: Ja, tot zover eventjes weer de wedstrijden. Uiteraard komen we zo meteen voor de slotakkoorden daar bij u terug. Hier bij MFM Sport, waar we nu verder gaan met muziek van Gavin DeGraw.

0: Update.
1: MFM Sport, we proberen zoveel mogelijk sportevenementen in de regio op de hoogte te houden. En daarom, Jacques, jij had weer een overzichtje voor ons.
2: Ja, gaat het over de derde divisie B, waarin Blauw-Geel gisteren een keurige 3-1 uitoverwinning behaalde op de RBC in Roosendaal. Vandaag heeft Udi19 thuis met 4-1 gewonnen van het nog puntloze EVV Echt. Dat het dit jaar echt wel heel moeilijk gaat krijgen. Het werd 4-1 op Parkzicht. En Dongen leed een 2-3 nederlaag tegen de Zeeuwen uit Goes. Daardoor komt Udi19 voorlopig op de derde plek te staan. En dat is natuurlijk een uitstekende competitiestart voor de Udenaren. Het gaat op het veld wat beter dan op bestuurlijk niveau op dit moment bij de grootste vereniging in de regio. Voetbalvereniging uit de regio. Dongen blijft daardoor op plek 5 hangen. En Portugal is vierde met 9 uit 5. Udi heeft 10 uit 5. Noordwijk 13 uit 5. En Lisse is nog zonder puntenverlies 15 uit 5. Udi19 kan nog wel van de derde plek afgerammeld worden als Rijnvogels de 2-1 voorsprong dat ze op dit moment hebben bij Una uit Zeelst-Veldhoven over de streep weten te trekken, want dan komen de mannen van Rijnvogels op 11 punten uit 5 wedstrijden. Desalniettemin een goede start van de competitie voor Udi19. En we hebben Fons Boekelder vandaag wel gemist als onze live verslaggever. Maar goed, we gunnen hem toch ook wel een lekkere vakantie.
1: Absoluut, dus, absoluut. Komt hij fris en uitgerust terug. En dan kan hij dadelijk in zijn eentje Udi gaan redden van en de bestuurlijke problemen. En laten we hopen dat het allemaal goed gaat met het sportieve vlak.
2: Ja, zeker. Dat hoop ik ook mij betreft. Dennis, ja. Ik denk dat we de luisteraars eens even een leuk muziekje voor gaan schotelen.
1: Oh, ja.
2: En daarna hebben we zeker dit uur nog wel wat berichtjes.
1: Uiteraard. En ook keren we straks nog eventjes terug langs de velden waar de wedstrijden uiteraard op hun einde lopen dit uur. Maar nu eerst eventjes muziek van de Toto. We gaan eventjes de Toto spelen. En in dit geval spelen we Georgie Porgie.

0: BNN Update.
1: Luister nog steeds naar MFM Sport. Tot de klok van 5 uur zijn we bij u. Natuurlijk zometeen nog de resultaten van de bekerwedstrijden die we live aan het volgen zijn. Maar uiteraard ook andere sportnieuws.
2: Ja, zo werd Loes Henny al 2 keer wereldkampioen. En die status maakte ze waar op het NK Pump Track in Os. De 16-jarige Schijndelse werd op het Urban Ox Park voor de 3e keer op rij Nederlands kampioen. En wel in de categorie BMX meisjes 15-16 jaar. De Osse baan is nog maar recent, maar er wordt dus al serieuze wedstrijden op georganiseerd. Een pumptrack is helemaal geasfalteerd, anders dan een gewone fietscrossbaan, is erg bochtig en nauwelijks vlak. Omdat de baan veel smaller is, wordt er gereden op tijd en gaat iedereen dus apart van start. En op die discipline is Loes Henny inmiddels een wereldtopper. De baan in Os is een van haar favorieten en ze traint er regelmatig. Met als resultaat dus een eerste plaats bij haar categorie. Tijdens het kampioenschap werd er in diverse leeftijdscategorieën gestreden. Ook lokale talenten zijn in de prijzen gevallen. Zo is Omar van Venrooy, 11 jaar, uit Os.

0: Eén klasse hoger was Daan van Lent uit Os, 16 jaar, de snelste. Bij de dames werd stadgenote Iris Wilbers, 13 jaar, in de klasse Girls 13-14, degene die de pumptrek het snelste aflegde. Er zijn nog meer Osse winnaars geweest afgelopen weekend. Daniel Prijkel won bij de mannen 30+. Ronnie van Dinter, mede-organisatie van het Urban Oaks Fest, kwam in de klasse mannen boven de 45 tot een zilveren medaille. Dan denk ik dat we lekker nog even muziek draaien. We hebben wat meer tijd voor muziek vandaag. Dat is ook wel leuk. Ja. En dan gaan we daarna naar het slot van de bekerwedstrijden met zo onze live verslaggevers.
1: Zo is dat. U luistert zoals gezegd naar Emmerham Sport. En we gaan wat muziek draaien inderdaad. En komen nu uit bij, je zou het kunnen zien als een derde helftplaatje. Het is van Rutger van Barneveld, zijn meest recente single. De Zwoele Zomernachten. Jazeker.
2: MFM.

0: Update.
1: Ja, we zijn net zo rondom de derde helft, dus dan kunnen we dit plaatje eigenlijk wel even draaien natuurlijk. Rutger van Barneveld in dit geval. En we gaan weer snel richting de wedstrijden. Ja, we hebben een monsterscore, maar niet aan de goede kant.
2: Opnieuw na de 1-9 nederlaag bij Vesta 19 heeft Vita vandaag weer een hele pijnlijke 9 goals nederlaag geleden. Het werd 0-9, Jos.
3: Ja. 9-0 voor de ploeg uit Nistelrode. En ja, een terechte uitslag, want hij had er best nog hoger uit kunnen vallen als ze al de kansen die ze gekregen hebben benut hadden. Maar ze hebben er al wat verprust eigenlijk ook. En

0: Het was goed keeperswerk van doelman Max van Aaldijk van Vita, die nog vele ballen gestopt heeft, die uiteindelijk wel doelpunten waren. Maar hij was toch wel in topvorm, maar niet 9 doelpunten kon hij weinig aan doen. Want het was in de laatste minuut eigenlijk de 9e goal. Die werd eigenlijk van richting veranderd 2 keer. En daar kon hij ook weinig meer aan doen. En toen eigenlijk kreeg Vita in die 90e minuut de eerste kans door aanvoerder die eigenlijk van net over de middenlijn alleen op de keeper afging. Maar een speler van Prinses Irene die viel gewond neer met een hoofdwond. En ja, die scheidsrechter die was eigenlijk genoodzaakt om dus toch de wedstrijd even af te fluiten. En de kans werd ontnomen door Willem Brouwer. En dat was natuurlijk wel even jammer, maar hij had best een hele goede wedstrijd gefloten. En hij moest op dat moment toch wel fluiten. En ja, dat brengt altijd een beetje irritatie mee natuurlijk. Maar ja, dat was toch wel snel afgelopen. Dus ja, we hopen toch volgende week tegen een echte vijfde klasse te voetballen. En dus Perpignan is altijd een leuke ploeg om tegen te voetballen. Is altijd een derby geweest. Ik weet niet hoe het nou is, want we hebben Perpignan al lang niet meer in de competitie. Ja. En ik verwacht daar toch wel een andere einduitslag als die 0-9 die we hier hebben geleden van Prinses Irene, die volkomen terecht was. Dus de eindstand tussen Vita en Prinses Irene, 0-9.
1: Wat zijn de verwachtingen voor de competitie na jullie degradatie uit de vierde klas, Jos?
0: Nou ja, de ploeg is helemaal nieuw. Helemaal nieuw. Dus er zijn nog wel een enkele uit aanvoerder, Willem Brouwer. En de vestering is toch weer terug. Dus ik verwacht in de competitie toch dat er in ieder geval een periodetitel uit moet gehaald moet worden om in na-competitie te spelen. En dat die jeugd toch wat doorstroomt. Natuurlijk ook naar de eerste elftal. Want op een gegeven moment, we moeten helemaal weer opnieuw beginnen. Dus nieuw bouwen. En trainer Harm van Uden, die gebruikt er veel jonge spelers bij. En dat is alleen maar goed. Er komen dus verschillende spelers van de JO19 die komen naar de selectie. En er doen er al verschillende mee. Dus ik verwacht toch wel dat we daar bij de bovenste 3 in ieder geval moeten kunnen draaien altijd. Maar alleen de competitie, ja, we moeten weer richting Tiel en Zaltbommel en Teister, Banderskerk, Avezaat, Soelen, met Eckenwiel. Ja, dat zijn er allemaal rare ploegen natuurlijk, daar kun je ook niks van zeggen. Maar dat zijn niet zo fijne ploegen tegen de voetballen. Maar ja, dat moeten ze ook maar leren. Dus maar we verwachten toch dat we dus bij die bovenste 3 moeten kunnen eindigen.
1: Oké, en dan is het bekende gezegde, Jos. Een goed begin is het halve werk. Dus volgende week tegen Perpignan dan maar de 3 punten meenemen.
0: We zullen het nog opbouwen.
1: Ik zal het niet tegen Benny zeggen.
0: Ja.
1: Oké, dankjewel Jos voor je bijdrage vandaag. Een hele fijne avond nog. Goed, gaan we door naar Bert van den Berg. Bert van den Berg die zit bij de wedstrijd tussen Top en Avanti 31. Wel een niveautje hoger natuurlijk. Maar je ziet 2 ploegen die aan elkaar gewaagd zijn. Want Top die tapte behoorlijk uit een ander vaartje in de tweede helft, Bert.
2: Ja, inderdaad. En dat hebben ze goed gedaan. Niet dat de score is veranderd, dat wel niet, maar... In ieder geval, de wedstrijd op zich, die hebben ze eigenlijk een beetje kunnen kantelen. Dus wat dat betreft is het goed. Maar het had eigenlijk alle kanten heen kunnen. Want Top tegen nog 2 vrije trappen, maar allebei gingen huizenhoog over. En dat was jammer, want de eerste vrije trap, die vlogen prachtig in. Dus we dachten, ja, misschien nou weer, maar dat was niet. En want die had een paar gevaarlijke aanval hier op links. En waar die man van Top van het onderpoort ingreep vakkundig in. Dus dat deed er ook niks op voor de kasten. En nu fluit scheidsrechter voor het laatste spuitje. Ja. Dus het wedstrijd is hier af. 1-1 eindstand. Top Avanti.
1: Ja, en dan moeten we even de uitslag van Boekel tegen Sparta 18 afwachten. Om te weten of Top door het gelijke spel samen met Avanti door mag naar de vervolgronde van deze beker. Gaan we nog even kijken bij de laatste wedstrijd waar we live bij aanwezig waren. In Dinter tussen Avestein en HVCH. En Appie Visser die zat daar natuurlijk voor ons de hele middag al bij de wedstrijd. Appie, hoe is het bij jou nu? Goedemiddag Appie, je bent weer even in de uitzending voor het slot van het verslag van vandaag. Hoe is de wedstrijd bij jou?
3: De wedstrijd is inmiddels afgelopen,
1: ja.
3: Minuten 5. En met een winst voor HBCA.
1: Ah,
3: in
1: kijk
3: de 85e minuut stand van ballen gooien. Een voorzet goed in te koppen. En zo werd de stand 0-1 voor heel HBCH. En daaruit blijkt dat HBCH toch doorgaat. Want alle ploegen, Margriet, Abenstein en HBCH hebben 3 punten. Doelsaldo is ook gelijk. En dan blijkt dat Margriet en HBCH de meeste doelpunten gemaakt hebben. En dat telt dan. En Abenstein heeft maar 3 doelpunten gemaakt. 2 doelpunten gemaakt.
1: Oké, dat is heel mooi toegelicht door jou. Dan hoef ik dat niet meer op te zoeken. Dank je wel daarvoor. Je hebt je dubbele taak vandaag alweer gedaan. Gefeliciteerd dat je door bent gegaan. Het was wel met hangen en wurgen. Naar de competitie volgende week. Hoe zijn de verwachtingen voor de competitie?
3: Ja, toch wel goed. We hadden een team meetings weekendje, een paar weken geleden. En toen waren de spelers zei, nee, we worden weer kampioen in de eerste klas. Dat is natuurlijk wel heel hoog gegeven, maar de jongens hebben er wel alle vertrouwen in om de competitie in te gaan. En het zijn direct al een paar pittige wedstrijden, want de eerste wedstrijd is uit naar Rosmalen, naar OJC. En daarna de Batavia thuis, die ook altijd meedoen voor een kampioenschap. Dus er zijn direct al een paar pittige wedstrijden.
1: Ja, maar goed, het belooft een mooie, een nieuwe competitie te worden. Ik ga dat met heel veel belangstelling volgen. En daar hebben we jouw medewerking uiteraard weer voor nodig. En we zijn heel blij dat je dat voor ons wilt doen. We spreken elkaar volgende week bij de wedstrijd OJC Rosmalen tegen HVCA.
3: Ja,
1: okay.
3: Dankjewel. Fijn weekend.
1: Hartstikke bedankt. Fijn weekend. Dag hoor.

0: Update.
1: Heeft inmiddels kunnen horen, de bekerwedstrijden zijn afgelopen. En daar hebben we de eindresultaten inmiddels van gedeeld met u. En er is nog meer op het gebied van sport. En daar gaan we ook van op de hoogte stellen. En daarvoor kijk ik weer even Jacques Holt aan.
2: Jazeker. En die heeft ook verstand van karten. We hebben echt wel aandacht voor kleinere sporten vandaag.
1: Allerlei sporten in ieder geval.
2: Ja, allerlei en kleiner. Ja. De 14-jarige karter Olivier Mazurkiewicz heeft afgelopen weekend gezegevierd op zijn thuiscircuit in Berchem. De junior Max-coureur pakte pole position en won de finale na een zitterend slot. Ondanks het succes kwam hij net een paar punten tekort voor een WK-finale. Dat is natuurlijk wel heel erg jammer.
1: Ja.
2: En de junior Max-coureur, hoe verzinnen ze zo'n naam, hè?
1: Ja, ze zal zo'n competitie wel eten, neem ik aan.
2: Ja,
1: of zo'n klasse.
2: Max.
1: Oh, bedoel je, doe je dat?
2: Ja. Geef die, het is het derde uur.
1: Ja.
2: En ja, flauwe moppen, daar ben jij niet van, maar goed.
1: Laten we dat wel, maar ja, goed. Ja, junior Max.
2: Ja. In een sterk veld, Dennis, van 25 rijders liet Mazurkiewicz al in de kwalificatie de snelste tijden noteren. Na een derde plaats in heat 1 en winst in heat 2 kroonde hij zich in de finale tot dagwinnaar. Na een mindere start vocht de Berchemse coureur zich knap terug naar de leiding en verdedigde hij zijn positie onder grote druk in de slotronde. Het is de tweede overwinning van de kartrijder uit Berchem. Naast de dagzegen stond er dat weekend ook de plaatsing voor de Rotax Max Challenge Grand Prix Finals op het spel. Hoewel het een internationaal ticket net buiten bereik bleef, bevestigt Mazurkiewicz wel zijn sterke vorm in het Nederlands kampioenschap. Lange rust heeft de deelnemer uit Berchem niet. Op 19 september verschijnt Olivier alweer aan de start op het circuit De Landsaait in Eindhoven. Dat was het bericht wat ik nog eventjes had, Dennis.
1: Ja.
2: Ik denk dat Ben is nog steeds naastig op zoek op zijn laptopie naar allerlei uitslagen.
1: Dat is een beetje het nadeel van de bekerwedstrijden. Normaal gesproken met de competitie, dan rolt het binnen, dan stroomt het binnen. Dan is het soms niet bij te houden. Maar bij de beker, dan is dat een beetje de omgekeerde wereld. Dan moeten we heel erg zoeken naar de uitslagen.
2: Ja. Ja. Wat ook zoeken is wat ook behoorlijk zoeken is het aantal vrijwilligers voor verenigingen, toch?
1: Ja, op dit moment wel.
2: Ja. Nou hebben ze bij OJC Rosmalen, waar we het net toevallig over hadden. Mm-hmm. OJC Rosmalen dat opnieuw gedegradeerd is en volgend seizoen uitkomt in de eerste klasse. En meteen naast de concurrent HVCH ontvangt.
1: Ja, inderdaad.
2: Daar hebben ze met de kantinebezetting nu een 22-jarige als bedrijfsleider aangesteld.
1: Okay.
2: Sven gaat de kantine van zijn voetbalclub runnen. Terwijl veel leeftijdsgenoten na een potje voetbal vooral uitkijken naar een lekker biertje in de derde helft, staat de 22-jarige Sven Heeshakkers binnenkort juist achter de bar. Hij is de nieuwe baas van de voetbalkantine bij OJC Rosmalen, waar hij al vanaf kleins af aan rondloopt. Toen de Rosmalenaar na het afronden van zijn mbo-opleiding ondernemen en handel zag dat zijn club een nieuwe horecamanager zocht, twijfelde Heeshakkers geen moment om te solliciteren. Ik heb een zwak voor OJC en ben hier al jaren actief als vrijwilliger. Ik vind het ook wel leuk om met mensen om te gaan. Dus ik heb maar meteen enthousiast gereageerd en gevraagd of ik de nieuwe manager niet mocht worden. Tot zijn 16e voetbalde Heeshakkers zelf altijd bij de Rosmalense amateurclub en daarna rolde hij het trainersvak in. Al ruim 8 jaar zet hij zich in op verschillende manieren als vrijwilliger bij OJC. En zo is hij actief binnen de businessvrienden, maakt hij deel uit van de sponsorcommissie en staat hij wekelijks als trainer aan het veld bij de jongens onder 16 jaar. Vroeger was hij, naar eigen zeggen, bijna dagelijks bij de club te vinden en op een gegeven moment wordt het een beetje je tweede huis. Nou, dus nu is dat cirkeltje wat mij betreft helemaal rond. De afgelopen jaren deed de nieuwe horecamanager al genoeg ervaring op achter de bar, vooral op festivals door het hele land. Wel wordt het de eerste keer dat hij een leidinggevende rol heeft. En dat is op 22-jarige leeftijd natuurlijk niet gek. Hij is toch wel aangenaam verrast door de vele positieve reacties die hij had ontvangen. Ik had eigenlijk verwacht dat ze vraagtekens zouden zetten bij mij als jonge gast. Maar eigenlijk is iedereen heel erg positief, zegt hij opgelucht tegen de verslaggever van DTV. Het is wel fijn dat de club vertrouwen toont. Nadat de club het heugelijke nieuws naar buiten bracht, kwamen al meerdere leden met nieuwe ideeën aandragen bij Heyzakkers. Want ze zouden het bijvoorbeeld leuk vinden als er wat meer georganiseerd zou gaan worden. Nou, dat is precies wat Sven zelf ook van plan is om te gaan doen. De kantine moet voor de club meer gaan dan een saaie kop koffie. Het moet gewoon een levendige omgeving worden. Daarbij wil hij de gemoedelijke sfeer van OJC behouden. Ondanks dat de club vrij groot is, zegt Sven, is het best wel gemoedelijk. Iedereen kent elkaar eigenlijk, dus ik heb er wel vertrouwen in dat we met elkaar de levendigheid in de kantine weer terugkrijgen en de binding binnen de club kunnen optimaliseren. In tegenstelling tot bij veel sportclubs wordt de kantine van OJC dus niet gerund door vrijwilligers. Er werken vooral veel scholieren als bijbaantje die allemaal vrienden van elkaar zijn. En daarnaast is er een aantal volwassen medewerkers die het juist leuk vindt om iets voor de club te betekenen en een praatje maken met bezoekers terwijl ze achter de bar wat werkzaamheden verrichten. In zijn nieuwe functie zal Sven Heyzakkers op papier zelfs 32 uur per week druk zijn om de horeca draaiende te houden. Er komt best wel veel bij kijken, zei Sven. 1 dag per week is daarom gereserveerd als kantoordag. En voor zaken als administratie, personeel en inkoop. Toch zie ik mijn rol horecamanager niet een belemmering in het uitvoeren van mijn taken die ik tot nu toe al gedaan heb. Dus ik blijf trainer, ik blijf lid van de sponsorcommissie, et cetera. Een drankje of iets eten met andere trainers en vrienden moet dan ook zeker mogelijk blijven. Ik vind het werken in de horeca superleuk. Dus als ik dat nu kan combineren met de club waar ik zo van hou, dan is dat helemaal goed.
1: Nou.
2: Mooi initiatief. Een gewaagd initiatief, ook van OJC Rosmalen. Maar waarom zouden we zo'n jonge gast met ervaring op festivals niet de kans geven om dit te gaan doen? En ik ben ervan overtuigd dat een goed georganiseerde vereniging als OJC deze jonge nieuwe horecamanager begeleiding zullen geven.
1: Nou, waarvan akte?
2: Het was mijn laatste bericht van vandaag.
1: Oké, nou dan hebben we onze berichten goed verdeeld. Dus dan gaan we zo meteen eens even kijken wat we aan uitslagen hebben. Maar tot die tijd een spannend muziekje.
0: Jouw nieuws, jouw muziek. MFM.

0: muziek die tegenwoordig de hitlijst bevolkt. En dat was muziek van De Bouze, oftewel het liedje dat heette Magnetic. Dat hoort hier bij MFM Sport. En we hebben zo, als ik net heb doorgekregen, best wel een heel aardig lijstje met uitslagen uit de bekercompetitie. Of het helemaal volledig is, dat weet ik niet, Jacques. Dat kun jij me vertellen.
1: Nou ja, het is niet volledig, want de pool van DHW Schaik, ja, daar blijven ze achter met de uitslagen.
0: Dat is jammer.
1: Dus we weten niet of DHW Schaik Handel doelpunten heeft opgeleverd. Zoals ook bij Merenveldia tegen Helmond. Maar goed, wel groep 1, pool 3. Daar hebben we gehoord van Bert van den Berg, waarbij we live aanwezig waren, dat Top en Avanti 31 de punten gedeeld hebben. Boekelsport speelde uit bij Sparta 18, maar daar hebben we helaas geen uitslag van. Nou, dan gaan we naar de rest. Bijna compleet, dus daar kunnen we wel wat meer mee. Groep 1, pool 7. Averstein tegen HVCH, dat is 0-1 geworden. Margriet was vrij. Doordat HVCH met 1-0 gewonnen heeft, schakelde het Averstein uit. Want in die pool zijn alle drie de ploegen, Averstein, HVCH en Margriet Zondag, op 3 punten geëindigd uit 2 wedstrijden. Maar Margriet heeft het beste doelgemiddelde, de meeste gescoord. Dan komt HVCH, dus beide ploegen gaan door. Ten koste van Averstein dat het minste doelsaldo had. Gaan we naar pool 8 van de eerste groep. Erp tegen Berchem Sport, dat is 2-1 geworden. En Rode was daar vrij. De eerste plaats is daardoor nu voor Erp, dat 6 punten uit 2 wedstrijden had. En Berchem Sport is tweede geworden op doelgemiddelde met 1 uit 2. En Rode had ook 1 uit 2. Dus Berchem Sport en Erp gaan allebei door naar de volgende bekerronde. De wedstrijd tussen Irene en Vorstenbosse Boys in pool 11 van groep 2 is geëindigd in 1-5. Heeswijk was vandaag vrij. Ook in die pool is de eindstand nu te bepalen. Vorstenbosse Boys is daar eerste geworden en gaat door naar de volgende bekerronde ten koste van Irene en Heeswijk. Irene eindigde op de derde plek met 0 uit 2 wedstrijden. En Heeswijk werd tweede met 3 uit 2. Vorstenbosch haalde de volledige score 6 uit 2. We gaan naar pool 12. Gassel EGS 20 werd 0-8. Achilles Reek tegen VBC, de fusieclub tussen Vianen en Beers, werd 2-4. In deze klasse gaat EGS 20 door. Ze zijn ongeslagen eerste geworden in hun pool met Gassel, Achillesreek en VBSC 25. Groep pool 22. Nooit gedacht, VOW is geworden 0-2. OS 20 zaterdag ploeg tegen SES werd 4-1. Eerste is daar geworden, ondanks de nederlaag. Ja, ik weet niet of dat helemaal goed gaat, Ben. Want je schrijft hier dat VOW met 2-0 gewonnen heeft van Nooit Gedacht. En dat Nooit Gedacht eerste is geworden met 6 punten uit 3 wedstrijden. Ai. Hij is niet helemaal foutloos, onze redacteur. Gelukkig maakt hij ook wat af en toe zijn vergissing. Vind ik ook wel weer lekker natuurlijk. Geeft mij weer een hele boost. Maar goed, Ben zoekt het even op uiteraard. Zoals we Ben allemaal kennen.
0: Dat
1: hij wil dat gewoon goed afhandelen. OSS zaterdag tegen SES was 4-1, had ik geloof ik al gezegd. Margriet zaterdag tegen Velox Nuland is geworden 0-3. NLC 0-3 tegen Maaskantse Boys, een hele leuke derby, is geworden 2-3. Daar gaat Velox Nuland als eerste door naar de volgende bekerronde. In pool 37 speelden DWS Haat en Odilia Pil 1-1 gelijk tegen elkaar. FC Drakt en Volkel speelden gisteren al en dat werd 3-4. Volkel gaat door naar de volgende speelronde. Pool 39, Herpinia tegen Vestilent werd 0-3 en VCO tegen Milsbeek 3-5. In deze pool gaat Vestilent door naar de volgende bekerronde. Nou, nooit gedacht. Staat op 6 punten uit 3 wedstrijden. Heeft er 1 verloren. OS 20 heeft 6 punten uit 3 wedstrijden. Gaat als tweede. En VOW is derde geworden met 4 uit 3. En SES is vierde geworden met 2 uit 3. En dan hebben we het over de pool van nooit gedacht. Dat is dus groep 22. 1 punt. SES had 1 punt, ja. Dus nooit gedacht gaat daardoor naar de volgende ronde. Gaan we naar de pool van EVVC, dat is pool 40. EVVC tegen Astrantia was 1-2. Juliana Mil was vandaag vrij. Dat betekent dat volgens mij EVVC doorgaat naar de volgende ronde. Vita tegen Prinses Irene was 0-9. Vesta 19 tegen Schadewijk 5-2. Prinses Irene gaat daar natuurlijk door naar de volgende ronde. Boskant FC Uden werd 1-4. En Hapseboys tegen SCMH hebben we helaas niet binnengekregen. Haarsteeg tegen EBOH was 0-3. Zwerver tegen OJC 2 is geworden 1-3. OJC is geworden 1-3. Dat betekent dat EBOH doorgaat naar de volgende ronde. Goed, inmiddels is ook bekend in de derde divisie B dat Rijnvogels met 4-1 gewonnen heeft bij UNA. Dat betekent dat UDI 19 op de vierde plaats staat na het begin van deze competitie in de derde divisie B. Rijnvogels staat derde, Noordwijk tweede en Lisse eerste. Een uitstekende start van UDI 19 dat volgende week speelt tegen Gemert. Weer een leuke derby.
0: MFM Sport. En inderdaad, met die klanken gaan we afscheid nemen van de uitzending weer. Want we hebben weer een leuke uitzending kunnen maken. Weinig wedstrijden waar we live bij waren, dat wel helaas. En de wedstrijden waar we bij waren, waren natuurlijk Avestein tegen HWCH, Top tegen Avanti en Vita tegen Prinses Irene. En daarbij aanwezig waren de volgende 3 helden langs de velden. Appie Visser, Bert van den Berg en Jos van Orsau. Ook hadden we nog contact met Dynamico-speler Bart Hanenberg, die de nabeschouwing gaf op de wedstrijd BFC Dynamico, die door Dynamico winnend werd afgesloten. En dat is ook altijd goed om te horen natuurlijk. Goed, Jacques, we zitten er weer op voor vandaag. Dat wilde zeggen dat wij gaan bedanken onze eindredacteur Ben Clusters, die weer bergenwerk heeft verzet hier in de studio. Ja. Met zijn zaken rondom het bij elkaar krijgen van al die uitslagen, wat niet meevalt in de bekercompetitie.
1: Nou, luisteraars zien niet wat voor werk die man doet, maar ja, hij is stiekem op de achtergrond een van de harde werkers. En we hebben weer met veel plezier, hij ook hoor.
0: Absoluut.
1: Met veel plezier hebben we deze uitzending tot stand gebracht.
0: Zo is dat.
1: We gaan naar volgende week en dan beginnen we met de competitie. Ja. Dat is ook weer leuk.
0: Dat is zeker leuk. En dan hebben we ook iets nieuws, hè? Want dan starten we iets eerder voortaan.
1: Wij beginnen volgende week om 2:30.
0: Zo is dat.
1: Dus beste luisteraars, volgende week niet van 2 tot 5, maar van
0: 2:30 om 2:30. Dus
1: 2:30 tot 5:00 hebben wij volgende week onze uitzending. En ik zou zeggen, tot dan.
0: Tot dan.
1: Dank voor het luisteren.
0: Graag gedaan, inderdaad. Presentatie Jacques Holten, eindredactie Ben Clusters en techniek in handen van Dennis van den Berg. Graag tot volgende week. En vergeet het niet, om 2:30, dan starten we.
2: Hoor jezelf. MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Auto of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
2: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
3: Kies voor Van der A.
2: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
4: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
2: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
5: Car Wash Uden. Ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
0: Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 5 uur.
6: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Rusland heeft Oekraïne vanochtend aangevallen met honderden drones. Daarbij is ook de locomotief geraakt van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Een tankstation in de buurt vloog ook in brand. Bij een Russische aanval op de belangrijke havenstad Odessa zijn 9 mensen gewond geraakt. Gisteren kwamen in die stad al 2 mensen om het leven toen een Russische drone insloeg in een flat. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd staande gehouden omdat kort daarvoor de diefstal van een fatbike was gemeld. De man reed ook op zo'n fiets. Op beelden is te zien dat de man van 51 zich verzette en tegen de grond werd gewerkt. Daarbij werd hij onwel. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Bij politiecontroles op elektrische fietsen in Pijnakker en Nooddorp is een fatbike in beslag genomen. Die kon zeker 80 km per uur. Ook 8 andere fietsen die waren omgebouwd om harder te gaan dan de maximumsnelheid zijn ingenomen. Een fatbike mag maar 25 per uur. 2 weken geleden werd in Rotterdam nog een fatbike van de weg gehaald die 100 km per uur kon halen. In de Eredivisie hebben Heerenveen en Telstar gelijk gespeeld. In Friesland bleef het 0-0. Eerder vanmiddag pakte FC Utrecht de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. Er zijn vandaag nog 2 wedstrijden. PEC Zwolle tegen Feyenoord en PSV Sparta. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden vannacht kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. Het wordt morgen 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
9: De carwash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De Carwash Os, iedere dag geopend.
10: Vier nog één keer met mij de zomer op het strand van Rijnlaai.
11: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste 2 weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
8: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

Het is zondagmiddag en we draaien de klok terug naar 1984. Rubik's Cube lag op menig tafel, de Walkman zat in de jaszak en Madonna brak definitief door. Op televisie keken we naar Dallas en Miami Vice, terwijl Prince, Queen en Frankie Ghost Coast to Hollywood de radio beheersten. Een jaar van opvallende mode, nieuwe techniek en onvergetelijke muziek. 2 uur lang 1984, welkom bij de Wonderjaren.

0: Wie in de jaren 80 naar de radio luisterde, kende Jan Pelleboer. Hij begon als boerenzoon met een grote belangstelling voor het weer en werkte na zijn meteorologische opleiding enige tijd bij het KNMI. Vanaf 1972 verzorgde hij weerplaatjes bij de Wereldomroep en later ook bij Radio Noord en de Tros. In het programma 50 Pop op een envelop gaf Pelleboer zijn weersverwachting tijdens een rapportcijfer van 1 tot 10.
1: Woensdag 28 graden in Brabant voor de langste dag. 3 dagen na de langste dag vanmorgen in het Waddengebied windkracht 9, volle storm. En in Ommen nog 47 mm regen bij de langste dag heeft daar niets mee te maken. In de kustgebieden is een gezegde, voor de langste dag neemt de zee, na de langste dag geeft de zee. Dat heeft betrekking op buien. Maar dat is niet de langste dag, daar kan u beter de periode half augustus voor nemen. Want dan is het zeewater pas op temperatuur. En zolang dat koud is, lossen de buien boven zee op. En in de late zomer en vroege herfst geeft de zee door die hoge temperatuur van het zeewater. Nu gaan we eens kijken wat het weer de komende dagen heeft te bieden. Hier hebben we het weer dat we zondag verwachten. Door de stormachtige wind langs onze kust en de Wadden is juni even uit de boot gevallen wat het zomerweer betreft. Voorlopig nog vrij veel wind in het kustgebied. Zeewater 14 graden. Nog ongezellig strandweer door de harde wind, maar er zijn wel flinke zonnige perioden, ook zondag. 14, 16 graden. Af en toe nog een bui, van Schotland afkomstig. In het zuiden 15, 18. Maar dat is beneden normaal. Plus de vrij sterke wind is het toch geen best zomerweer. En nu eens kijken wat de computerkaart voor maandag ons te bieden heeft.

0: Op 16 februari 1984 hield koningin Beatrix een opvallende toespraak in het Europees Parlement in Straatsburg. Ze pleitte voor het afschaffen van het vetorecht van nationale regeringen en wilde het Europees besluit vaker bij meerderheid zou worden genomen. Ook zag ze graag een sterker Europees parlement. Haar boodschap was duidelijk. Europa moest verder samenwerken en jongeren enthousiast maken voor een gezamenlijk Europa.
1: Van koningin Beatrix is bekend dat ze grote belangstelling heeft voor het Europese wel en wee. En juist op dit moment, nu de gemeenschap in een diepe crisis verkeert, trok haar rede grote belangstelling. Koningin Beatrix waarschuwde tegen het misbruiken van de komende Europese verkiezingen voor binnenlandse politieke doeleinden.
2: Ze zijn in de eerste plaats een toetssteen voor het beleid in Europees verband. Zelf heb ik het geloof in Europa niet verloren. U? U, gezien uw functie, evenmin. Het is een geloof dat een persoonlijke verantwoordelijkheid

0: verantwoordelijkheid schept voor ieder van ons. Wat u te doen staat, verdraagt geen uitstel. De politieke democratie werd in de 18e eeuw geboren. De sociale democratie werd in de 19e eeuw geboren. Als de Europese democratie in de 20e eeuw moet worden geboren, rest ons nog maar 16 jaar. Dank u.
1: Na het Europees Parlement werd het kasteel van Rohan bezocht, waar voorzitter Dankert haar een lunch aanbood. Die werd gevolgd door informele gesprekken met de Nederlandse leden van het Europese Parlement.

0: Het Rembrandthuis in Amsterdam werd op 27 oktober 1984 de tentoonstelling Bij Rembrandt en de Leer geopend. De expositie liet zien hoe Rembrandt zijn leerlingen begeleidde. Er waren 75 tekeningen en etsen van Rembrandt en zijn studenten te zien. Onder zijn leerlingen bevonden zich bekende schilders als Govert Flink en Nicolaas Maas. De tentoonstelling maakte duidelijk dat Rembrandt een strenge leermeester was die het werk van zijn leerlingen stevig aanpakte.
1: In het Rembrandthuis in Amsterdam is vanmiddag de tentoonstelling Bij Rembrandt in de Leer geopend. Deze tentoonstelling wil vooral laten zien wat Rembrandt in de kunst op zijn leerlingen wilde overdragen. En wat ervan zoal in hun eigen werk is terug te vinden. Er zijn dankzij een groot aantal bruiklenen uit binnen- en buitenland 75 tekeningen en etsen van Rembrandt en van zijn leerlingen te bewonderen. Daaronder 11 Rembrandt-tekeningen. Rembrandt was een strenge leermeester. Hij bracht op vaak zeer drastische wijze veranderingen aan in tekeningen van zijn leerlingen. Zijn eerste leerling was Gerard Douw, maar 15 jaar oud. En ook Govert Flink en Van Renesse, van wie dit werk, die later een geheel eigen weg in zouden slaan met nauwelijks nog merkbare invloed van Rembrandt. Maar anderen volgden de meester zeer nauwgezet, zoals bij dit werk dat misschien van Rembrandt zelf, maar misschien ook van een leerling is. Zeker van Rembrandt zijn in ieder geval deze werkstukken. Zelfportret, tekenend aan het raam. Zelfportret ten voeten uit. En de grote Jodenbruid. De tentoonstelling blijft geopend tot en met 6 januari.

Het eerste uur van de wonderjaren 1984 zit erop. Straks eerst het nieuws en maar daarna zijn we weer gewoon terug. Nog een heel uur vol muziek, herinneringen en verhalen uit dit bijzondere jaar. Dus blijf lekker luisteren naar MFM Brabant, want 1984 heeft nog genoeg voor ons in pet.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 6 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oppositiepartij PRO eist een forse aanpassing van de kabinetsplannen voor volgend jaar. Anders stemt PRO tegen de begroting van sociale zaken en tegen het belastingplan. Dat zei partij Jesse Klaver op een partijbijeenkomst in aanloop naar Prinsjesdag komende dinsdag. Klaver zei bereid te zijn om te praten over hervorming van arbeidsongeschiktheidsuitkering WIA, maar alleen als dat niet ten koste gaat van de uitkeringen. De coalitie heeft de steun van de oppositie nodig om plannen door te voeren. Rusland heeft Oekraïne vanochtend aangevallen met honderden drones. Daarbij is ook de locomotief geraakt van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Een tankstation in de buurt vloog in brand. Oekraïne viel ook Rusland aan. Daarbij vielen 2 doden en een olieraffinaderij werd geraakt. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd staande gehouden omdat kort daarvoor de diefstal van een fatbike was gemeld. De man reed ook op zo'n fiets. Hij bleek zich niet te kunnen legitimeren en werd daarom aangehouden. Op beelden is te zien dat de man van 51 zich verzette en tegen de grond werd gewerkt. Daarbij werd hij onwel. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. In Turkije hebben de autoriteiten invallen gedaan in de kantoren van 6 LHBTI-organisaties. De cijfers over het aantal arrestaties lopen uiteen. Volgens de autoriteiten zijn zeker 26 mensen aangehouden, maar een Turkse LHBTI-organisatie spreekt van zeker 50 arrestanten. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden vannacht kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

Daar zijn we weer. Het tweede uur van de Wonderjaren is begonnen. De eerste hits hebben we gehad, maar er staat nog veel moois klaar. We blijven in het jaar van de Rubik's Cube, Walkmans en grote kapsels. Twee uur zijn zo voorbij, maar gelukkig hebben we nog één uur vol muziek, herinneringen en herkenning.

0: 1984 was ook een belangrijk jaar voor de ruimtevaart. De Russische cosmonaute Svetlana Savitska maakte tijdens de Soyuz T-12-missie als eerste vrouw een ruimtewandeling. Die duurde 3 uur en 35 minuten. Ze testte daarmee samen met haar bemanning nieuwe gereedschappen en voerde werkzaamheden uit aan metalen platen. Op 29 juli keerde de bemanning na 12 dagen in de ruimte terug naar aarde.
1: Het Russische ruimtevaartuig Soyuz T-12 is teruggekeerd op aarde. De Soyuz T-12 kwam naar beneden in Kazachstan. De landing verliep zonder noemenswaardige problemen. De Soyuz T-12 heeft een verblijf van 12 dagen in de ruimte achter de rug. Onder de 3 cosmonauten bevindt zich ook Svetlana Savitskaya, de eerste vrouw die een geslaagde ruimtewandeling achter de rug heeft. De Soyuz T-12 heeft een bezoek gebracht aan het permanent ruimtestation, samengesteld uit de Salyut 7 en de Soyuz T-11. De driekoppige bemanning van het ruimtestation is achtergebleven in de ruimte. Deze ploeg bemant het ruimtestation al meer dan 6 maanden.

0: Op 6 mei 1984 liep een treinreis van honderden Feyenoord-supporters volledig uit de hand. In Rotterdam werd aan de noodrem getrokken, waarna supporters grote vernielingen aanrichtten in de 3 nieuwe sprintertreinstellen van de NS. Verlichting, plafonds en interieur werden zwaar beschadigd. De schade werd geschat op minimaal 150.000 gulden. De treinen met ongeveer 1200 supporters overvol en de spoorwegpolitie kon lang niet overal ingrijpen.
1: Feyenoord-supporters hebben vanavond na het behalen van het kampioenschap door de Rotterdamse club huisgehouden in de trein op de terugweg van Tilburg naar Rotterdam. Na afloop van de wedstrijd tegen Willem II, die met 5-0 door Feyenoord werd gewonnen, was het ondanks 12 man spoorwegpolitie onrustig in de trein. Ter hoogte van de Koolsingel werd er aan de noodrem getrokken toen men de huldiging zag van de Feyenoord-spelers op het bordes van het stadhuis. De deuren van de trein werden geforceerd en banken, plafonds en verlichting vernield. De 1200 supporters verlieten daarna de trein om aanwezig te zijn bij de verdere huldiging. Volgens de spoorwegen bedraagt de schade zo'n 150.000 gulden. Geen problemen waren er bij de huldiging van Feyenoord door het gemeentebestuur en tienduizenden supporters die het eerste kampioenschap sinds 1974 uitbundig vierden.

0: 20 januari 1984 overleed Johnny Weissmuller in Acapulco. Hij was 79 jaar. Weissmuller was in de jaren 20 een wereldberoemde zwemmer en won 5 Olympische gouden medailles. Hij was bovendien de eerste zwemmer die de 100 meter vrije slag binnen 1 minuut aflegde. Later werd hij wereldberoemd als Tarzan in maar liefst 12 films. Bij zijn begrafenis klonk op zijn eigen verzoek 3 keer zijn karakteristieke Tarzanroep.
1: In de Mexicaanse stad Acapulco is de Amerikaanse filmacteur Johnny Weissmuller overleden. Hij was 79. Weissmuller was de meest bekende vertolker van de figuur Tarzan, maar hij was ook een erg goed zwemmer. In de jaren 20 heeft hij op 2 opeenvolgende Olympische Spelen 5 gouden medailles behaald. Hij heeft ook ettelijke keren een wereldrecord op zijn naam gehad. Het was pas na zijn zwemcarrière dat Johnny Weissmuller beroemd werd als Tarzan-vertolker. In 19 films heeft hij de rol van Tarzan gespeeld. Vooral zijn kreet was wereldberoemd. U ziet een fragment uit een film van 1934.
2: Tarzan.
3: Jane.

0: Begin 1984 kreeg een groot deel van de Verenigde Staten te maken met een uitzonderlijke koude golf die de naam Siberian Express kreeg. Op 20 januari werden in tientallen plaatsen extreme temperaturen gemeten. In Wisconsin zakte het kwik tot 40 graden onder nul en door de wind voelde het plaatselijk aan als 60 graden onder nul. Zelfs in Florida viel sneeuw. In delen van West Virginia werden vanwege de kou scholen gesloten.
1: Voor de tweede keer in amper een maand tijd worden de Verenigde Staten getroffen door een golf van ongekende koude. Eind vorig jaar kwamen er 350 mensen van de kou om. Nu worden weer 2/3 van het Amerikaanse grondgebied door een strenge winter getroffen. En weer zijn er minstens 28 mensen gestorven. De koude golf is uit Siberië overgewaaid en kreeg van de meteorologen de naam Siberische Express. In de staat Idaho vriezen de rivieren zomaar dicht en tientallen mensen moeten uit hun woningen geëvacueerd worden. In Noord-Dakota daalt het kwik tot min 18. In het staatje Louisville in de staat Kentucky worden honderden dekens en warmwaterkruiken uitgedeeld aan mensen bij wie de verwarming is uitgevallen of waarvan de verwarming is afgesloten. In Chicago daalde het kwik tot min 25 en in de staat Minnesota moet men al even erg bibberen. In Milwaukee, waar 2 mensen zijn doodgevroren, springen waterleidingen aan de lopende band. Op de Mississippi zitten ruim 600 lichters en een 50-tal duwboten al meer dan een maand vast in het ijs. Ze werden door de plotse kou van eind december totaal verrast. De binnenschepen hebben voor meer dan 9 miljard goederen aan boord die niet kunnen worden gestouwd.

Dit waren de wonderjaren 1984 op MFM Brabant. 2 uur lang muziek en herinneringen uit een jaar vol opvallende hits, nieuwe technieken en bijzondere momenten. Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer. Blijf bij ons voor het nieuws en daarna gaan we verder met het volgende programma. Fijne zondagavond.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 7 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische droneaanval is vanmorgen de locomotief van een passagierstrein geraakt die onderweg was van Kiev naar Warschau. De trein reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Tusk zei tijdens een ingelaste persconferentie dat hij de komende tijd meer Russische aanvallen verwacht die mogelijk een risico vormen voor Polen. Ik hoop dat het ergste scenario zal uitblijven, zei hij. De politie heeft vrijdag een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een huurmoord op het dark web. De vrouw, zonder vaste woon- of verblijfplaats, wordt verdacht van betrokkenheid bij de zaak, maar het is niet bekend wat haar rol zou zijn geweest. Morgen wordt ze voorgeleid. Als de voorgenomen bezuinigingen van de coalitie niet van tafel gaan, dan steunt Pro de begroting niet. Dat zei partijleider Klaver op een bijeenkomst in Utrecht in aanloop naar Prinsjesdag, komende dinsdag. Zo wil Pro alleen praten over aanpassingen in de WIA als die niet ten koste gaan van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. De coalitie heeft de steun van de oppositie nodig om plannen door te voeren. In de Eredivisie heeft Feyenoord een monsterzege geboekt door uit met 7-0 te winnen van PEC Zwolle. Het is net geen record voor de Rotterdammers. In 1954 en in 1963 werd met 8-0 gewonnen van Fortuna 54 en van Volendam. Vanmiddag werd bij Heerenveen Telstar niet gescoord. Het bleef 0-0. FC Utrecht pakte de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. En vanavond speelt PSV nog tegen Sparta. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden vannacht kans op een bui en lokaal kans op mist. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En dan wordt het 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Het is zondagavond 7 uur. En dat betekent tijd voor een uur lang jazz op MFM in het programma Jazz on Sunday. Vanuit de studio's aan de Anglerweg is uw gastheer vanavond Henk van den Berg.
1: Goedenavond luisteraars, welkom. In onze Osso-studio zit vanavond Frank van der Vloed tegenover mij achter de knoppen en de schuifjes. Wij zorgen ervoor dat de muziek bij jou binnenkomt. Op 1 februari vulde ik al een keer een uitzending van Jazz on Sunday met muziek uit de grote cd-collectie van onze overleden presentator Harry Hoebe. Zeker ga ik zijn muziek bij allerlei thema's gebruiken tussen jazz uit mijn eigen verzameling. Maar vanavond laat ik je nog een keer luisteren naar alleen maar cd's van Harry. Mocht hij het ergens meekrijgen, dan weet ik zeker dat hij met een glimlach achterover leunt en geniet. Ik begin met het album Take Off van Hammond-organiste Barbara Dennerlein. Verder hoor je op dit album Roy Hargrove op trompet, Mike Sim op saxen, Ray Anderson op trombone, Mitch Watkins op gitaar, Joe Locke op vibrafoon, Lonnie Plaxico op bas, Dennis Chambers op drums en Don Elias op percussie. Je hoort Hot House.

Zelf begenadigd tenorsaxofonist had Harry veel van saxofonisten in zijn collectie. Zoals Tubby Hayes, die samen met trompetist Clark Terry het album The New York Sessions maakte. Naast dit tweetal hoor je Horace Parlan op piano, Eddie Costa op vibrafoon, George Duvivier op bas en Dave Bailey op drums. We draaien een compositie van Clark Terry, Pint of Bitter.

Het kwartet Four of a Kind bestaat uit Dado Moroni op piano, Frits Landsbergen vibes en drums, Jeroen de Rijk op percussie en Theo de Jong elektrische bas. Van het heerlijk klinkende album Catten draaien we een bijzonder mooie uitvoering van de compositie van Ellington en Strayhorn, Isfahan.

Op het album The Gigolo van trompetist Lee Morgan speelt hij met een quintet. Naast hem hoor je Wayne Shorter op de noorsax, Harold Mayburn Jr. op piano, Bob Crenshaw op bas en Billy Higgins op drums. Toen Lee Morgan deze compositie schreef, zal hij vast niet aan die Amerikaanse president hebben gedacht van "Yes, I can, no, you can't."

0: Wij verwachten uw e-mail graag op mfm.jazz@gmail.com. U hoort van ons.
1: Het album Art Pepper Meets the Rhythm Section werd in 1957 in Los Angeles opgenomen. Met Art Pepper op altsax, Red Garland op piano, Paul Chambers op bas en Philly Joe Jones op drums. Ze spelen een compositie van Tom Delaney. Jazz Me Blues.

Ook de wereldberoemde trompetist Miles Davis ontbrak natuurlijk niet in de cd-collectie van Harry. Op de cd Ballads staan enkele opnames gemaakt in 1963 in Hollywood. Met Miles spelen mee George Coleman op tenorsax, Victor Feldman op piano, Ron Carter op bas en Frank Bullitt op drums. I Fall in Love So Easily.

De tenorsaxofonist Sam Getz was een van de favorieten van Harry Hoebe. In het cd-hoesje van The Final Concert Recordings vond ik een notitie van Harry van, nou, echt niet de laatste. Met daarbij de line-up van de band, die niet op de hoes was gedrukt, met dank aan Harry. Kenny Barron op piano, Alex Blake op bas. Waar zie ik hier? Terry Lyne Carrington op drums. Echt een bijzonder mooi live concert op deze dubbel cd. Luister naar Soul Eyes.

0: Deze uitzending van Jazz on Sunday was alle muziek uit de cd-collectie van Harry Hoepen. We hebben nog tijd voor een stuk van de band van drummer Kenny Clark. Voordat ik dat aankondig, bedanken technicus Frank van der Vloed en je presentator Henk van den Berg voor het luisteren. We hopen dat je ons programma leuk vindt. Volgende week zondag, dezelfde tijd, is er weer een uur Jazz on Sunday op MFM Brabant.
1: Uitzending Jazz on Sunday gemist? Ga naar dtvnieuws.nl/radio/gemist.
0: Op het album Kenny Clark Meets the Detroit Jazzman speelt Pepper Adams baritonsax, Tommy Flanagan piano, Kenny Burrell gitaar, Paul Chambers bas en Kenny Clark drums. Met dank aan de verzameling van Harry Hoepen en zijn drie dochters die de collectie aan het team van Jazz on Sunday toevertrouwden. Luister tot aan het nieuws van 8 uur Thump Thump. Frank en ik wensen je nog een fijne avond.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 8 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen. De vrouw van 39 overleed eind juni nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Volgens haar man stierf ze door ruwe seks en had hij het bloed op haar lichaam niet opgemerkt. Ze bleek ook inwendige bloedingen te hebben. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor haar dood. Hij riskeert levenslang. In de zaak zit ook een buurman vast. De Poolse premier Tusk zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische droneaanval is vanmorgen de locomotief van een passagierstrein geraakt die onderweg was van Kiev naar Warschau. De trein reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Tusk zei tijdens een ingelaste persconferentie dat hij de komende tijd meer Russische aanvallen verwacht die mogelijk een risico vormen voor Polen. Ik hoop dat het ergste scenario zal uitblijven, zei hij. De politie heeft vrijdag een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een huurmoord op het dark web. De vrouw, zonder vaste woon- of verblijfplaats, wordt verdacht van betrokkenheid bij de zaak, maar het is niet bekend wat haar rol zou zijn geweest. Morgen wordt ze voorgeleid. Wielrenner Enric Mas heeft de Ronde van Spanje gewonnen. Hij is de eerste Spaanse winnaar van de Vuelta sinds Alberto Contador, die de ronde in 2014 voor het laatst won. Mas kreeg na de 8e etappe al de rode leiderstrui toen wereldkampioen Tadej Pogacar geblesseerd uitviel. De Sloveen Primož Roglič is tweede geworden in de Ronde van Spanje. De Oostenrijker Felix Gall derde. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden kans op een bui. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui bij 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.
3: On a

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 9 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na de parlementsverkiezingen in Zweden lijkt de centrum-linkse oppositie af te stevenen op winst. In een eerste exitpoll van de publieke omroep SVT staat het linkse blok op 51,3%. Het regerende rechtse blok staat voorlopig op 46,8%. In de peilingen was al een nek-aan-nek-race verwacht. De stembureaus sloten een uur geleden. De komende uren worden de stemmen geteld en worden de eerste uitslagen verwacht. Zweden werd de afgelopen jaren geregeerd door de minderheidsregering van de conservatieve premier Christensen. De politie Rotterdam heeft een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een huurmoord op het dark web. De vrouw, zonder vaste woon- of verblijfplaats, werd vrijdag opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de zaak, maar het is niet bekend wat haar rol zou zijn geweest. RTL Nieuws meldt dat het gaat om een poging tot een huurmoord op een Rotterdamse ondernemer. Er zou $1400 in bitcoin zijn betaald, maar omdat het een oplichtingssite bleek te zijn, is de moord nooit uitgevoerd. Morgen wordt de vrouw voorgeleid. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt. Hiervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen. De vrouw van 39 overleed eind juni nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Volgens haar man stierf ze door ruwe seks en had hij het bloed op haar lichaam niet opgemerkt. Ze bleek ook inwendige bloedingen te hebben. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor haar dood. Hij riskeert een levenslange celstraf. In de zaak zit ook een buurman vast. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het zuiden kans op een bui. Lokaal ook kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Morgen zon, wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 10 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na de parlementsverkiezingen in Zweden lijkt de centrumlinkse oppositie af te stevenen op winst. In een eerste exit poll van de publieke omroep SVT staat het linkse blok op 51,3%. Het regerende rechtse blok staat voorlopig op 46,8%. In de peilingen was al een nek-aan-nek-race verwacht. De komende uren worden de stemmen geteld en worden de eerste uitslagen verwacht. Zweden werd de afgelopen jaren geregeerd door de minderheidsregering van de conservatieve premier Kristersson. In Rotterdam is een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar de bestelling van een huurmoord via het dark web. Welke rol ze daar mogelijk in heeft gespeeld is nog onduidelijk. RTL Nieuws meldt dat een Rotterdamse ondernemer het beoogde doelwit was. Er zou $1400 in bitcoin zijn betaald. Moord is nooit uitgevoerd. De mensen die aanboden die te plegen bleken oplichters te zijn. In Oostenrijk is een man opgepakt die wordt verdacht van het drogeren en door andere mannen laten misbruiken van zijn vrouw. Ze overleed afgelopen zomer nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Haar man van 51 wordt verantwoordelijk gehouden voor de dood van zijn vrouw van 39. Hij kan levenslang krijgen. Als de voorgenomen bezuinigingen van de coalitie niet van tafel gaan, dan steunt PRO de begroting niet, zei partijleider Klaver op een bijeenkomst in Utrecht in aanloop naar Prinsjesdag komende dinsdag. Zo wil PRO alleen praten over aanpassingen in de WIA als die niet ten koste gaan van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. De coalitie heeft de steun van de oppositie nodig om plannen door te voeren. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het zuiden vannacht kans op een bui. Lokaal ook kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Morgen zon, wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 11 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De centrumlinkse oppositie in Zweden lijkt af te stevenen op een overwinning. Volgens een eerste exitpoll van de publieke omroep krijgt het linkse blok bij de parlementsverkiezingen 51,3% van de stemmen. Het regerende rechtse blok staat voorlopig op 46,8%. Er was al een nek-aan-nek-race verwacht tussen de twee blokken. De Poolse premier Tusk heeft aangekondigd dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische droneaanval op Oekraïne werd vanmorgen vlakbij de grens met Polen de locomotief van een trein geraakt. Op een persconferentie zei Tusk dat hij de komende tijd veel Russische aanvallen op Oekraïne verwacht en dat niet kan worden uitgesloten dat ook Polen wordt geraakt. Bij een woning in Heerlen is vanavond een explosie geweest. Daardoor zijn de gevel en de voordeur beschadigd. Niemand raakte gewond. De politie heeft een deel van de straat afgezet voor onderzoek. In Rotterdam is een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar de bestelling van een huurmoord via dark web. Welke rol ze daar mogelijk in heeft gespeeld is nog onduidelijk. RTL Nieuws meldt dat een Rotterdamse ondernemer het beoogde doelwit was. Er zou $1400 in bitcoins zijn betaald. De moord is nooit uitgevoerd. De mensen die aanboden die te plegen bleken oplichters te zijn. In de Eredivisie heeft PSV vanavond de koppositie overgenomen van AZ door met 4-1 te winnen van Sparta. Sven Meijland scoorde 3 keer. Feyenoord was veel te sterk voor PEC Zwolle en won met 7-0. Heerenveen Telstar eindigde vanmiddag in 0-0. FC Utrecht pakte de eerste zege van het seizoen door met 2-1 te winnen van Excelsior. Het weer vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui bij 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van middernacht.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen zijn een nek-aan-nek race tussen het linkse en het rechtse blok. Met zo'n 80% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op 1 zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. De verschuivingen zijn niet groot. De sociaaldemocraten en de rechtspopulisten verliezen een paar procent, terwijl andere partijen in Zweden licht winnen. Bij een woning in Heerlen is vanavond een explosie geweest. Daardoor zijn de gevel en de voordeur beschadigd geraakt. Niemand raakte gewond. De politie heeft een deel van de straat afgezet voor onderzoek. De forensische opsporing en een explosieve verkenner zijn daarbij ingezet. Er is nog niemand aangehouden voor het incident. De politie roept mensen die iets hebben gezien of die camerabeelden hebben op om zich te melden. Actrice Kea Klaasje Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. In de Eredivisie heeft PSV de koppositie overgenomen van AZ. De Eindhovenaren wonnen de afgelopen avond met 4-1 van Sparta. Sven Meijland scoorde 3 keer. PSV en AZ hebben nu beide 16 punten, maar PSV heeft een beter doelsaldo. Feyenoord boekte vanavond een monsterzege door uit met 7-0 te winnen van PEC Zwolle. Vanmiddag werd bij Heerenveen Telstar niet gescoord, bleef 0-0. En FC Utrecht pakte de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. Het weer. Vannacht overwegend droog. Alleen in het zuiden kans op een bui. Lokaal kans op mist. En het koelt af naar 8 tot 16 graden. Overdag zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 1 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen zijn een nek-aan-nek-race tussen het linkse en het rechtse blok. Met ruim 80% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op 1 zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. De verschuivingen zijn niet groot. De sociaaldemocraten en de rechtspopulisten verliezen een paar procent, terwijl andere partijen in Zweden licht winnen. In België is al bijna een ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Wallonië zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman, een veroordeelde pedofiel, is misbruikt. De buurman raakte ernstig gewond en wordt in een kunstmatig coma gehouden. De dader, die al vaker voor mishandeling was veroordeeld, kreeg een celstraf van 17 jaar, wat in België tot veel discussie leidde. Sympathisanten starten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Van de ingezamelde ton is een deel al gebruikt om rekeningen te betalen en schulden af te lossen. Actrice Kea Klaasje-Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn tweede Grand Slam-titel. Eerder dit jaar won hij zijn eerste, Roland Garros in Parijs. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Overdag zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 2 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk wie de Zweedse verkiezingen heeft gewonnen. Met zo'n 90% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op 1 zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Zijn minderheidskabinet heeft met gedoogsteun van de rechtspopulistische Zweden-democraten de immigratie fors teruggedrongen. Maar bij deze verkiezingen speelde dat thema geen grote rol meer. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen. De vrouw van 39 overleed eind juni nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Volgens haar man stierf ze door ruwe seks en had hij het bloed op haar lichaam niet opgemerkt. Ze bleek ook inwendige bloedingen te hebben. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor haar dood. Hij riskeert een levenslange gevangenisstraf. In de zaak zit ook een buurman vast. De hulpdiensten in Amsterdam zijn dit weekend 2 keer uitgerukt.